0: radioforte.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de grote bosbranden ten westen van Madrid. Die zijn volgens Spaanse media bijna helemaal onder controle. Maar het gaat dan wel dagen duren voordat het vuur helemaal uit is. In 3 Spaanse regio's is bij elkaar bijna 80.000 hectare aan natuur verbrand. Het zijn de grootste natuurbranden ooit in Spanje. Amerika en Iran hebben gezegd dat ze elkaar tijdelijk niet meer aanvallen en daar reageert de oliemarkt meteen op. De olieprijzen, die eerst nog hard omhoog gingen, zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan precies bij ons gaan merken aan de pomp, is nog even afwachten. Oekraïne heeft net over de grens met Rusland de stad Belgorod aangevallen. Volgens de Russen zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Bij de droneaanval van de Oekraïners zou een appartementencomplex zijn geraakt. Meerdere woningen vlogen in brand en ook auto's gingen in vlammen op. En de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar, maar in ons land gaat het vooral over de mooie etappezege van Mathieu van der Poel in Parijs. Die kwam met een laatste versnelling net voor het peloton over de finish op de Champs-Élysées. Volgens Van der Poel was dit een van zijn mooiste overwinningen. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: www.radio2.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Tandartsen luiden in het AD de noodklok. Ze hebben te weinig collega's voor al het werk dat ze de komende jaren te wachten staat. Tandartsen krijgen het extra druk door de vergrijzing. Er zijn dus meer ouderen en die hebben steeds vaker nog hun eigen gebit. Als er niks gebeurt, gaan we volgens de tandartsen af op een mondzorginfarct. De slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn worden morgenavond herdacht in Amsterdam. Dat gebeurt bij het homomonument bij de Westerkerk, meldt AT5. Volgens de organisatie is iedereen welkom om bloemen te leggen en een kaars te branden. De man die in Berlijn met een bestelbus inreed op Pride-deelnemers is na een klopjacht gedood. In het Groningse dorp Sappemeer is een lichte aardbeving geweest, eentje van 1,6. Mensen voelden gisteravond van alles trillen in huis. Verder hebben ze tegen RTV Noord over een heftige dreun. De bevingen komen door gaswinning. Er wordt er al een tijdje niet meer naar gas geboord, maar de kans op bevingen is er nog steeds. En bij een brand in een gevangenis van Brugge in België zijn 4 mensen gewond geraakt. Een gevangene had zijn matras in brand gestoken. Daarop werd de hele vleugel met tientallen gedetineerden ontruimd. 3 cipiers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis, net als de gevangene zelf. Kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag op de Pride in Berlijn is er geen dreiging meer. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het is bedoeld als steun in de rug voor de queergemeenschap. Steeds meer studenten zien er wel wat in om via een opleiding bij de universiteit leraar te worden. Volgens de krant Trouw zit het aantal universitaire lerarenopleidingen voor de basisschool en middelbare school flink in de lift. Het afgelopen jaar waren er ruim 13% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor. Oekraïne heeft net over de grens met Rusland de stad Belgorod aangevallen. Volgens de Russen zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Bij de droneaanval van de Oekraïners zou een appartementencomplex zijn geraakt. Meerdere woningen vlogen in brand en ook auto's gingen in vlammen op. En op het Spaanse vakantieeiland Mallorca is gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze vinden dat het toerisme op Mallorca uit de hand is gelopen. Er zijn zoveel vakantiehuisjes dat er minder plekken zijn voor de lokale bevolking om te wonen. Ook zorgen toeristen voor veel overlast. Kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer studenten aan de universiteit zien zichzelf later wel voor de klas staan. Volgens de krant Trouw is het aantal inschrijvingen voor een universitaire lerarenopleiding vorig jaar toegenomen met ruim 13%. Dat is een opsteker voor basisscholen en middelbare scholen, want die hebben nog altijd een lerarentekort. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het is bedoeld als steun voor de queergemeenschap na de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. De vermoedelijke dader is na een klopjacht door de politie gedood. Morgen wordt de aanslag herdacht in Amsterdam bij het Homo-monument. Goed nieuws over de bosbranden bij Madrid. Die lijken volgens Spaanse media bijna helemaal onder controle. Toch gaat het nog een tijdje duren voordat het vuur uit is. En ook voor de brandweer in Frankrijk is het alle hens aan dek. Zoals bij Bordeaux. De Franse regering houdt vanochtend crisisoverleg over de branden. En in het Groningse dorp Sappemeer is gisteravond een aardbeving geweest. Een lichte van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen. Mensen hoorden een dreun en daarna begon van alles te trillen. Bevingen in Groningen komen door gaswinning. De boringen zijn gestopt, maar de kans op aardbevingen is er nog steeds. Eerst nog bewolkt met soms een bui, daarna op steeds meer plekken zon. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. Mediamarkt.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
16: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
19: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
20: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido.

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In de Amerikaanse stad Seattle is een schietpartij geweest en daarbij zijn volgens de eerste berichten zeker 2 doden en 5 gewonden gevallen. Het gebeurde tijdens een evenement in de buurt van de beroemde uitkijktoren Space Needle. De politie waarschuwt mensen om daar weg te blijven. In Berlijn was de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het was een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag tijdens de Pride dit weekend. Daarbij viel een dode, 29 mensen raakten gewond. In ons land is er morgenavond een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Steeds meer Nederlanders rijden in een automaat. Inmiddels heeft bijna de helft van alle auto's een automatische versnellingsbak. Dat komt vooral doordat steeds meer mensen een elektrische of hybride auto kopen die standaard een automaat hebben. Jongeren rijden nog vaak een handgeschakelde auto omdat die tweedehands goedkoper zijn. Steeds meer studenten aan de universiteit kiezen voor een lerarenopleiding. Vorig jaar nam het aantal inschrijvingen met ruim 13% toe. Het is het tweede jaar op rij dat de opleidingen meer belangstelling trekken. Het is goed nieuws voor de basisscholen en middelbare scholen, want die hebben nog altijd een groot lerarentekort. Vanochtend gaat het regenen, maar later in de ochtend is het op meer plekken droog met opklaringen. Net als in de middag. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Nou, de file op de A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. Maar ook omdat een vrachtwagen een pijlwagen heeft aangereden. 9 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is een half uur. En voorlopig is de rechterrijstrook dicht tot 3 augustus. Maar het is trekt veel bekijks. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht staat ook een file daardoor. Bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

Maar na vandaag wordt het vaker droog, zonnig en gaan de temperaturen weer oplopen naar een graad of 30. Dus dat is een mooi vooruitzicht deze week. 27 juni op de kalender vandaag. En 36 jaar geleden rolde voor het laatst een auto van de band, ja, die vandaag de dag waarschijnlijk geen milieusticker meer weet te verdienen. Tenminste, als we hem leggen langs de huidige emissienormen. Weet je dan over welke auto ik het heb? Het was de legendarische Citroën 2CV.

met een ode aan zijn carrière. Gerard Joling, het is nog niet voorbij. Simon Keizer hoorde je daarvoor, wat moet dat moet. Goedemorgen, Wouter hier op de Hollandse hitmachine Radio Noordzee. Veel succes onderweg naar je werk deze ochtend. Het is een vrij rustige ochtendspits. Maar dat is niet gek natuurlijk, hè, want de vakanties staan vol aan. Het is de Radio Noordzee ochtendshow. Dave Dekker hoor je zo meteen. Maar eerst een gevoelige snaar. Geraakt door Bente. Dit is Kan je me zien?

0: Dave Dekker, hij begon zijn carrière eigenlijk net zoals Danny de Munk als Siske de Rat. Hij speelde in de serie en de musical en dit was zijn laatste single Vespa.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Met welke track of welk liedje mag ik het doen deze maandagochtend? Ja, je maandagochtend een beetje opleuken. Wil je iets zonnigs om alvast in de stemming te komen voor deze heerlijke zomerse dag? Of heb je iets om even lekker bij mee te schreeuwen en die maandagochtendblues van je af te zingen? Laat het me nu weten, wat mag ik voor je opzetten? Wat maakt deze maandag, nou welk liedje eigenlijk dan, hè? Maakt deze maandag tot jouw maandag een nederpoppepper? Laat het weten via radionoordzee.nl. Dan kun je naar het contactformulier gaan, maar wat je ook mag doen is het WhatsApp-icoontje aanklikken. Dan komt je berichtje namelijk zo bij mij in de studio terecht. En kunnen we nog een beetje chatten met elkaar. Dat is ook wel gezellig, toch? Heb ik Guido van der Graaf zo meteen voor je? En heb je de hitflits van deze week al gehoord? Ja,

0: Win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, AFAS Live, Amsterdam. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Weesie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Omdat we series willen blijven bingen.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Ja? Echt serieus?
12: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er is geschoten op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij vielen 2 doden en 5 gewonden, onder wie een jongetje van 2. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het motief wordt nog onderzocht. Boeren voeren vandaag actie tegen het stikstofbeleid. Ze zeggen langs wegen te gaan staan, maar het verkeer niet te blokkeren. Waar en wanneer de acties precies plaatsvinden is nog niet bekend. En Berlijn heeft de aanslag op de Pride dit weekend herdacht door de Brandenburger Toren in regenboogkleuren te verlichten. Er vielen 1 dode en 29 gewonden toen een bestelbus op een groep mensen inreed. De dader werd gisteravond door de politie gedood. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later in de ochtend is het op meerdere plekken droog met opklaringen, net als in de middag. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden.
19: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
21: A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. Een half uur vertraging door de werkzaamheden en een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A22 Beverwijk richting Velzen. De werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel. 3 kilometer file bij Beverwijk.
19: 100% puur Hollands.
22: Radio Noordzee.
19: De Radio Noordzee ochtendshow met Wouter Kooijman.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Alle verf super voordelig.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmilk, the moo you can't resist.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Vandaag gaan boeren op verschillende plekken in het land actie voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van de plannen voor hun bedrijven. De acties verlopen volgens de organisaties vreedzaam en het verkeer wordt niet geblokkeerd. Waar en wanneer de acties precies zijn, is nog niet duidelijk. Bij een schietpartij op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle zijn twee mensen om het leven gekomen. Vijf anderen raakten gewond, onder wie een jongen van twee. De politie heeft één verdachte aangehouden. Over een motief is nog niets bekend. Het festival trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Rusland en Oekraïne hebben elkaar weer over en weer door de lucht aangevallen. Bij een Oekraïnse actie in Rostov vielen twee doden en vijf gewonden. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. In de Oekraïnse regio Sumy raakten vijf mensen gewond door een Russische luchtaanval. En Berlijn heeft de aanslag op de Pride herdacht. Gisteravond werd de Brandenburger Tor in regenboogkleuren verlicht ter nagedachtenis aan de doden en 29 gewonden. De slachtoffers vielen toen een man in een bestelbus op mensen inreed. Na een klopjacht van een dag werd de dader 's avonds doodgeschoten. Bij ons is morgenavond een herdenking. Vanochtend gaat het regenen, maar later in de ochtend is het op meerdere plekken droog met opklaringen, net als in de middag. Het wordt dan zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
10: Er staan wat files in het zuiden van het land op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. 20 minuten vertraging door werkzaamheden is de rechterrijstrook tot 3 augustus afgesloten. En er stond een te hoge vrachtwagen voor de Heindenoordtunnel. In de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam 6 kilometer file. Dus af het Numansdorp en de tunnel een kwartier vertraging. De andere kant op richting Bergen-op-Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland 2 kilometer file en een kwartier vertraging. De tunnel is weer vrij.
8: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Alexia. Weet je nog, begin dit jaar was dat. Justitie verdenkt een 33-jarige man hiervan. En die mag zich vandaag komen verantwoorden. Verder qua weer, licht wisselvallig. Een buitje hier en daar. Maar het goede nieuws komt er nu aan, want na vandaag wordt het vaker droog.

0: Je weet dat je Noordzee aan hebt staan als je Senna en Sven Verstegen hoort met vuurwerk. Goedemorgen, het is de Noordzee Ochtendshow. En zometeen drink ik de ochtendkoffie met niemand minder dan Colinda. En nou zie ik je naar de radio kijken. Colinda, wie is dat? Nou, dat hoor je zometeen allemaal. En ik weet zeker dat er wel een belletje bij je gaat rinkelen zometeen. Maar dat zometeen. En Gordon en Replay zijn onderweg.
1: Je weet dat ik alles voor je doe.
0: Ja, ja, zo is dat, hè. Je hoort ze zo helemaal.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Oh, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
13: Ping, ping, ping, ping, ping.
12: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging.

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Boeren voeren vandaag opnieuw actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Onbekend is nog waar en wanneer precies. Volgens de organisaties gaat het om een vreedzaam protest en wordt het verkeer niet geblokkeerd. De politie in de Amerikaanse stad Seattle heeft iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij tijdens een foodfestival daar. Twee mensen kwamen om, vijf raakten gewond. De burgemeester heeft het over een daad van verschrikkelijk geweld. En de grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux heeft zich vannacht niet verder uitgebreid, zeggen de autoriteiten. Maar het vuur is nog niet onder controle en bovendien komt er een hittegolf aan. Vanochtend houdt het Franse kabinet crisisoverleg. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later is het op meerdere plekken droog met opklaringen en 20 tot 24 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Woerden 5 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat nu 4 kilometer file door de werkzaamheden tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht bij de Moerdijkbrug. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Door spullen op de weg is de linkerrijstrook dicht. A17 Roosendaal Dordrecht door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug bij Knopend Klaverpolder 3 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: love you.
1: Hij is leuk, hè, deze van Replay. En Gordon, me love you. En Gordon is lekker bezig, hè. Hij heeft zijn eigen gezondheidsprogramma ontwikkeld. En dat gaat hij nu met iedereen delen, zodat hij kan laten zien hoe hij de laatste maanden zo fit geworden is.
2: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met
1: Colinda. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Maandagochtend, is het bij jou dan thee of koffie zo vroeg op deze ochtend?
3: Ik heb koffie. Koffie. Anders dan word ik niet wakker. Kijk, ja, anders word ik niet wakker.
1: Dan ga ik dat meteen even voor je in orde maken. Doe ik hem in de machine. Heb je er nog wat in?
3: Nee, zwart eigenlijk.
1: Zwart? Nou, dan houden we het hierbij. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe gaat het?
3: Zeker. Ja, heel goed.
1: Ja?
3: Ja, ik ben een blij mens. Ja.
1: Mooi. Lekker weekend gehad.
3: Ja, het was lekker weer, dus een beetje bij zitten bruinen aan het water. Oh. En samen met mijn kleine zoon van twee.
1: Ja.
3: Dus dat is prachtig.
1: Dat is mooi toch dan?
3: Ja, zeker. Zo'n mannetje.
1: Even way back, want hoe ben je zo in de muziek terechtgekomen?
3: Ik heb aan wat talentenjachtjes meegedaan. En daar won ik meestal de eerste prijs. En mijn vader vond dat ik daar iets mee moest gaan doen.
1: Mm-hmm.
3: Dus die is eigenlijk in contact gekomen toen op tijd met John van Ren. En dat was aan heel ver terug in de tijd, hoor, want ik ben 56 nou natuurlijk.
1: Ja.
3: En dat was een producer van André Havens. En die zag daar eigenlijk wel brood in.
1: Oh.
3: En ja, toen gingen we in de studio opnemen. En daar werd eigenlijk eerst de tipparade hit geboren. Kom dansen met mij, Colinda.
1: Mm-hmm.
3: En naderhand volgde mijn eerste top 40. Hit, Let Me In. En dat is al een hele tijd geleden, maar ik ben er nog steeds.
1: Ja, dat wou ik net zeggen, want je hebt al een heel leven als zangeres achter de rug, zo te horen.
3: Ja, ik heb ook nog ooit Marianne Weber vervangen.
1: Ja.
3: Eerste zangeres in het Holland Duo.
1: Mm-hmm.
3: Ja, ik heb best eigenlijk heel veel gedaan. En eigenlijk allerlei soorten Nederlandstalige muziek.
1: Ja.
3: En ja, en nu hebben we een nieuwe single. En dat liedje heb ik eigenlijk 4 jaar geleden opgenomen.
1: Oh, dat is al even een tijdje geleden. Die nieuwe single, die heet Ik Wil Geen Zoen.
3: Nee.
1: Maar dan vooral niet van een vervelende man in de kroeg, hè, geloof ik.
3: Nee, een man die drinkt, weet je wel, en denkt dat hij leuk is en
1: ja,
3: grappen maakt. En verder is dat niet van, maar hij moet niet drinken. Want dan kan het klappen, hè, als hij niet luistert.
1: Ja, ja. Maak je zelf vaak zoiets mee? Of?
3: Nee hoor, nee. Ik heb een man die drinkt wel als je kent en... Ik hou niet van zatte mensen, maar
1: nee,
3: weet je, daar ontkom je niet aan als je in kroeg op moet treden.
1: Mm-hmm.
3: Nee, dat vind ik vervelend, maar
1: ja,
3: weet je, het is wat het is, ja.
1: Ja, ja. Toch heb je er een vrolijke boel van weten te maken, hè? Met zo'n accordeon erin en ook een bekende melodie zit erachter.
3: Ja, het is eigenlijk Drunken Sailor van Beep. Daar kende ik hem van en dat hoorde ik ooit een keer op de radio. Ik dacht, nou, daar moeten we misschien eens iets mee doen. Nou, dat hebben we gedaan en dat blijft dan heel lang liggen. En nu was het tijd om het uit te brengen.
1: Nou, en dat klinkt hartstikke vrolijk en we gaan er naar luisteren, Colinda.
3: Dank je wel.
1: Jij ook bedankt. En tot de volgende keer maar weer.
3: Tot de volgende keer.
2: Radio Noordzee.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Oh, ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20 euro korting.
19: Elke maand weer.
18: En hoe meer data en snelheid...

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De boerenactiegroepen beloven voor vandaag een vreedzaam protest. Ze gaan de weg op, maar blijven langs de kant, zodat verkeer er geen last van heeft. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet en de gevolgen voor hun bedrijven. Waar de acties vandaag zijn en hoeveel boeren daaraan meedoen is onduidelijk. De dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn dit weekend wordt morgenavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het homomonument op de Westermarkt, waar iedereen volgens de organisatie welkom is. Er kunnen bloemen worden gelegd en twee influencers die er zaterdagavond bij waren in Berlijn houden een toespraak. De politie in de Amerikaanse stad Seattle heeft iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij. Die was tijdens een drukbezocht foodfestival daar. Onder de bezoekers brak door de knallen paniek uit. Het dodental staat nu op 3. 5 anderen raakten gewond. De burgemeester spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. En de grote natuurbrand in de buurt van het Franse Bordeaux heeft zich vannacht niet verder uitgebreid. Maar zeggen de autoriteiten, het vuur is nog niet onder controle. Daar komt bij dat de omstandigheden verslechteren, want er komt een hittegolf aan. Het kabinet van president Macron houdt vanochtend crisisoverleg. Vanochtend gaat het regenen, maar later is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De A12 Utrecht-Den Haag staat een file door een ongeluk tussen Knoop de Oude Rijn en Woerden 5 kilometer. Gelukkig is de weg weer vrij, de vertraging is ongeveer 10 minuten. En 10 minuten is de vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Knoop de Klaverpolder, 2 kilometer. Het komt door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug op de A16 Breda richting Rotterdam.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: andere ochtend van Radio Noordzee. De Puma's hoorde je Mijn Houten Hart.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Wouter Kooijman.
0: Een bijzonder goedemorgen. Maandagochtend, 9 uur geweest. Het is de Noordzee ochtendshow. Ja, vanaf nu een weekje of 5 met mij, Wouter. Want Silvan heeft lekker vakantie. 5 weken, ja, dat doet hij goed, hè. De dag is licht wisselvallig begonnen vandaag. Hier en daar valt er een buitje. Maar na vandaag wordt het vaker droog, schijnt meer de zon en gaan de temperaturen richting de tropische 30 graden. Lekker. 27 juni vandaag op de kalender. En 36 jaar geleden rolde er voor het laatst een auto van de band die vandaag de dag waarschijnlijk geen milieusticker meer zal krijgen. Tenminste, als we hem langs de huidige emissienorm leggen. Heb je enig idee over welke auto het dan gaat?

0: Je hoorde Lotje.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Ja hoor, en de deuren zijn geopend van de Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij. Als je rechts kijkt, dan zie je meesterwerkjes die we lichtelijk zijn vergeten. En links, ja, daar hangen dan weer meesterwerkjes die je eigenlijk nooit meer hoort. Ja, het is een mooie plek hier, hoor. En als je een meesterwerkje zou willen toevoegen, dan kan dat. Ga dan naar radionoordzee.nl. Klik even op de WhatsApp-button en stuur mij een bericht. Laat me weten welke plaat in de Hollandse Meestergalerij absoluut niet mag ontbreken. Meesterwerkje van vandaag roept op om niet aan de zijlijn te blijven staan, maar in actie te komen tegen onverschilligheid en onrecht. De combinatie van de krachtige boodschap en de herkenbare muziek maakte het nummer tot een klassieker binnen de Nederlandse popmuziek. Het is Frank Boeien en Doe Iets.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: Win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, Avas Live, Amsterdam. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Meissie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Even bollen, iedereen.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
8: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketing manager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Zo'n 5000 mensen die door de grote bosbrand bij Madrid werden geëvacueerd, mogen weer naar huis. Het gaat om campinggasten en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand is nog niet onder controle. Boerenactiegroepen zeggen dat de geplande protesten vandaag vreedzaam verlopen. Ze gaan langs de weg staan, maar blokkeren het verkeer niet. Waar de acties precies zijn en hoeveel boeren meedoen is nog niet bekend. En Amsterdam herdenkt morgenavond de slachtoffers van de aanslag van dit weekend op de Pride in Berlijn. Mensen worden opgeroepen naar het homo-monument te komen om bloemen te leggen en kaarsen te branden. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plekken gaat het regenen, maar later is het op meerdere plekken droog met opklaringen en 20 tot 24 graden.
11: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
13: Op de A12 Arnhem-Duitse grens, 2 kilometer file aan de grens. De vertraging is 10 minuten. A15 Rotterdam-Europoort tussen Rotterdam-Heijplaat en Hoogvliet. 3 kilometer file, de vertraging is 10 minuten.

Lekker het gevoel van de zomer krijg je van Wesley Bronkhorst. Ik drink rosé. Een gezellig nummer over het samen zijn en het even loslaten van alle dagelijkse beslommeringen. Het is de Noordzee Ochtendshow. Goedemorgen. Goed dat je erbij bent. Met Benny Nijman en Vrijgezel.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Maak me nou niet gek.
1: Ik denk dat dat vrij simpel te doen is, want Lil Kleine, er zit een kras op je Ferrari.
2: Ja, zie je.
1: Dat vindt hij niet leuk. Is ook wel een dure wagen natuurlijk. Je hoorde hem samen met Samuel Welten, Maak me nou niet gek. Marleen, zometeen op Radio Noordzee. Ze houdt je aan het werk, tot aan de lunch. En dit is Abel, neem hem mee.

0: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Odido. Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Boeren voeren vandaag op meerdere plekken in het land actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de actiegroepen verlopen de protesten vreedzaam en wordt het verkeer niet geblokkeerd. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van de plannen voor hun bedrijven. Hoe die acties er verder uit gaan zien is niet duidelijk. Amsterdam herdenkt morgenavond de aanslag van dit weekend op de Pride in Berlijn. Daar reed een bestelbus in op feestvierders met 1 dode en 29 gewonden tot gevolg. Mensen worden via Insta opgeroepen naar het homomonument te komen om bloemen te leggen en kaarsen te branden. Een influencerstel dat de aanslag meemaakte houdt een toespraak. Een deel van de mensen die zijn geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand bij Madrid mag weer naar huis. Het gaat om bijna 5000 campinggasten en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand is nog niet onder controle. Volgens de Spaanse regering is het de grootste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. En de film Toy Story 5, die 1,5 maand geleden uitkwam, mag zich nu al de meest succesvolle film van dit jaar noemen. Hij heeft wereldwijd al meer dan $1 miljard opgehaald. En daarmee is hij hard op weg om het vierde deel van Toy Story te verslaan. Concurrentie is er van The Odyssey, die ook heel hard gaat. Vanochtend gaat het regenen, maar later is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
3: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

met het liefdesverdriet van Russo en Emma Heesters zijn we begonnen aan het eerste uur. Marleen hier op Radio Noordzee, een hele goede morgen. Het is even over 10 en deze maandag een nieuwe week natuurlijk. Hè. Misschien is het stof in Nijmegen nog net neergedaald. Na al die heerlijke Nijmeegse Vierdaagse, wat een feest was het daar. En wat een mooie beelden weer. Ieder jaar die Nijmeegse Vierdaagse. Prachtig om te zien. Ik moet zeggen, ik zal het zelf niet zo snel doen hoor. Maar echt respect voor iedereen die dat heeft gedaan. 30, 40 of 50 kilometer. Ongelooflijk. Even kijken. Ja, het is 27 juli. Het is altijd wel de dag van iets of van iemand. Of, hè? Nou, dat is het ook vandaag natuurlijk. Want het is de geboortedag van Henny Vrienten. Henny Vrienten, frontman natuurlijk van Doe Maar, die overleed in 2022. Kennen we inderdaad van die fantastische band die zoveel hits scoorde in de jaren 80. Die Doe Maar natuurlijk, die gaan we ook straks draaien hoor. Maar nu een andere plaat van hem, die hij samen met Herman Brood opnam. Want ja, het is zijn geboortedag en dat is natuurlijk gewoon een hele goede reden om iets van hem te draaien. Deze dus, samen met Herman.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Patty Brart blijft bang om alles kwijt te raken. De presentatrice vertelt in het SBS6-programma Midushi, wat is dan liefde, dat die angst haar nog altijd bezighoudt. Patty zegt dat die angst is ontstaan na haar faillissement in de jaren 90, toen ze met een miljoenenschuld kampte. Het heeft haar zelfs zo in een wurggreep

0: dat ze erdoor niet durft te stoppen met werken. Luca T., die het eerste seizoen van de anti-survival show won, zit volgens Reality FBI vast op verdenking van onder meer mensenhandel. En nu zou ook Luca's moeder vastzitten. Na berichtgeving van het Juice-kanaal bevestigt het OM aan Shownieuws dat er een 49-jarige vrouw uit Hazerswoude is opgepakt die nu in beperking zit. De vrouw wordt verdacht van bedreiging en het beïnvloeden van getuigen. En de vakantie van André Hazes en zijn vriendin Noah Braaf maakt geen denderende start. Het koppel laat vanochtend via Instagram weten onderweg naar het vliegveld te kampen met autopech. Een klapband lijkt roet in het eten te gooien van hun Amerikaanse droom. Het stel hoopt dat hun redder in nood snel komt, zodat zij hun 4 weken durende reis door Amerika kunnen voortzetten.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl.

onmiskenbaar, dit geluid. Het stemgeluid van Henk Westbroek. Waar ze loopt te wandelen. Ja, en omdat het maandag is vandaag, betekent dat we straks ook een nieuwe Radio Noordzeester hebben voor de hele week. En ik kan alvast zeggen, ja, dat is toch echt een zangeres met een nogal interessant leven. Maar hoe spreek je die naam nou goed uit? Nou, ze gaat het je straks zelf vertellen. Deze naam is helemaal niet moeilijk. Monique Smit.

Bijna 10:30. René Vroeger en Waylon op Radio Noordzee. Hoe de liefde gaat. Ja, er worden veel nummers over de liefde gemaakt, hè? Mooi onderwerp om over te schrijven, om over te zingen. En ook deze van Jan Smit samen met de 3J's. De Volendamse vrienden natuurlijk. Die man, die is verliefd.

0: Frans de Boy en Erik Meijsie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met 225 euro voordeel. Pak hem snel.

0: Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
1: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
0: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.

0: Radio Noordzeester van de week.
1: We hebben een spiksplinter nieuwe Radio Noordzeester deze week. Voor de hele week draaien we dus elke dag haar muziek. En komen we ook iets meer te weten over Roxanne Hazes. Die zetten wij gewoon lekker eventjes in het zonnetje. Op 18 januari in 1993 in Gouda wordt zij geboren. Officieel heet zij Roxanne Friedel Wilhelmina Hazes. Is natuurlijk de dochter, zoals iedereen weet, van André en Rachel. Voordat wij haar leven induiken, wil ik deze week beginnen met een duidelijk statement van haar. Ja, het komt echt rechtstreeks van de bron. Dit is een fragment uit de podcast die zij heeft samen met haar broer. Want er is toch wel iets wat wij, en dan bedoel ik eigenlijk wij, misschien de DJ's of presentatoren van programma's, toch wel regelmatig fout doen. Alvast excuses als ik dat ooit heb gedaan, Roxanne. Maar nu allemaal dus even goed opletten.
2: Ik vind één ding echt eigenlijk gewoon heel irritant. Dus dat mensen al 20 jaar mijn naam verkeerd uitspreken. Ja. Ik was toen bij een radiostation en die zei midden in de uitzending: nou, goedemiddag Roxanne. Ja, wacht even, zeg ik dat goed? Is het Roxanne of Roxanne? En toen zei ik, nou ja, als je het dan toch goed wilt doen, dan is het eigenlijk Roxanne. En toen zei ze, ja, maar dat is je artiestennaam. Nee, dat is niet mijn artiest, dat is de naam die ik heb gekregen van mijn vader. Ja, voor op het podium. Maar Jeroen Pauw doet bijvoorbeeld hetzelfde. Ik ben al zo vaak bij hem te gast geweest. En die zegt al 20 jaar, Roxanne, Roxanne.
3: En maar hij heeft iets met jou, heeft hij me ooit verteld.
1: Ja. Nou, dat is dus duidelijk. Ik vergeet het ook nooit meer. Roxanne, als klein meisje op de basisschool hield ze al heel veel van zingen. Ze zong vaak met haar vader mee en ze schreven ook samen liedjes. In 2004 deed ze auditie voor Kinderen voor Kinderen. En samen met klasgenootjes richtte ze een bandje op en trad daarmee ook op schoolfeestjes. Dat is toch super schattig. En dan maken we even een stap naar het nummer wat je zo meteen gaat horen van haar uit 2007. Dat is een nummer dat in 1984 gezongen werd door Maribel bij het Eurovisie Songfestival. Prachtig nummer echt. Heel veel artiesten hebben dat ook gecoverd. En terecht, want het is dus een beeldschone song. Maar de versie die je nu gaat horen is dus van Roxanne Hazes. Het is haar eerste single. Ik hou van jou.
0: De Radio Noordzeester van de week.

Thomas Bergen. Zo tegen de klok van 11 uur. Straks een nieuwe link van Marleen natuurlijk. De link die al die platen verbindt, hè, in dat tweede uur. Wat is het thema? Maar ook natuurlijk heel veel andere lekkere muziek. En ik kreeg ook een leuk berichtje van Petra. Die zegt, oh, wat heeft Roxanne Hazes nog een jong stemmetje daar. Nou, dat is zeker waar. Zij heeft een hele transformatie doorgegaan. Hè. Gaan we het allemaal over hebben? Eerst Tino Martin. Jongen.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten,

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Wat ga jij morgen doen? Zullen in de achtbaan, aapjes kijken in de dierentuin of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraute.nl.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
12: laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja,
11: dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Twee minderjarige verdachten van de mishandeling van een beveiliger tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. De beveiliger werd vorige week na afloop van het feest geslagen en geschopt. Naar twee andere verdachten wordt nog gezocht. Hebben ze zich woensdag niet gemeld, dan komen er herkenbare foto's online. De Amerikaanse politie is op zoek naar nog een verdachte van de schietpartij in Seattle. Op een foodfestival daar vielen 3 doden. 4 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 2. Er zit al een verdachte vast. De politie denkt dat de 2 verdachten op elkaar aan het schieten waren. Vanwege de bosbranden in de omgeving van de Franse stad Bordeaux roept de overheid op om niet naar de regio toe te komen. Vanuit het departement zelf kwam er eerder ook al zo'n oproep. Het kabinet houdt crisisoverleg over de branden die een enorm stuk natuur hebben verwoest. Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd. En Talon Griekspoor mag zich weer de beste Nederlandse tennisser noemen. Weliswaar zakte hij een plekje op de wereldranglijst, maar Botik van de Zandschulp, die een tijdje boven Griekspoor stond, kukkelde 14 plaatsen naar beneden en staat nu 2 plekken onder hem. De nummer 1 in de lijst is Jannik Sinner uit Italië. Het is wisselend bewolkt met een aantal buien. In de loop van de middag wordt het droog en zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En tot zover het ANP nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

Miss Montreal met schuilen. We zijn officieel begonnen aan het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. En Miss Montreal, die zit 20 jaar in het vak, hè, gaat een theatertour doen. Wees er snel bij. Die kaarten die zijn nu te koop. En dit zijn natuurlijk de klanken van Doe Maar. We hadden het in het eerste uur er al

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Frank Lammers verruilt samen met zijn vrouw Eva deze zomer de Nederlandse drukte voor het Franse platteland. Het nieuws maakt het stel bekend in een interview met De Morgen. Daar vertellen ze dat ze toe zijn aan meer rust en een ander ritme van leven. Of en wanneer ze terugkeren naar Nederland is nog niet bekend. Patty Brard blijft bang om alles kwijt te raken. De presentatrice vertelt in het SBS6-programma Midushi, Wat is dan liefde? Dat die angst haar nog altijd bezighoudt. En Patty zegt dat die angst is ontstaan na haar faillissement in de jaren 90, toen ze met een miljoenenschuld kampte. Het heeft haar zelf zo in een wurggreep dat ze erdoor niet durft te stoppen met werken. En de rechtszaak tegen de 33-jarige man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinsessen Amalia en Alexia gaat op 17 augustus inhoudelijk van start. Dat is vandaag besloten tijdens een korte zitting in de rechtbank in Den Haag. De verdachte zou onder meer twee bijlen en een handgeschreven notitie met de namen van de prinsessen en het woord bloedbad in bezit hebben gehad. Hij werd begin dit jaar aangehouden nadat hij van het balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geuit. De man blijft tot de inhoudelijke behandeling van de zaak vastzitten.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 7:50 naar SBS6.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: prachtige toen ik je zag van Hero en je nu even schrap zetten voor de jingle die nu komt.
1: De link van Marleen.
0: Het is nogal een overgang, hè? Maar het is tijd voor de link van Marleen. De hele week staan alle platen die we op deze plek draaien in het tweede uur in het teken van regen. Ze gaan erover, ze hebben het in de titel. In ieder geval, nou, ik ging natuurlijk even zoeken van hoeveel Nederlandstalige platen gaan er eigenlijk over regen. Dat zijn er toch nog wel wat, hoor. In ieder geval, nou, ik heb er dus 5 mooie uitgezocht. We beginnen vandaag. De eerste die mij opkwam, regent harder dan ik hebben kan, van Bluff. Ja, dat spreekt natuurlijk voor zich, hè. Maar toen ging ik iets verder zoeken en toen kwam ik deze tegen. Het is een bewerking van het nummer van Bluff. Maar Frenna, die heeft daar een rap bij gemaakt. Dus ja, dan heb je wat mij betreft een hele toffe combinatie. Dus de eerste keer nu met het thema regen in de link van Marleen is Frenna samen met Bluff.
1: De link van Marleen.

luchtballon van Jeroen van der Boom. En het is bijna 11:30 alweer. Jeetje mina, ik heb nog niet geroepen, maar misschien weet je het ook al inmiddels hoor. Je kunt nog een verzoekplaatje aanvragen. Je moet dan naar radionoordzee.nl gaan, want ja, als je daar op die site bent, dan zie je heel duidelijk, nou, heel veel leuke dingen, maar ook bijvoorbeeld die knop stuurbericht. Als je die indrukt, dan kom je als vanzelf via WhatsApp bij mij in de studio. En dan kun je mij dus heel makkelijk laten weten waar ik jou straks een plezier mee kan doen, hè. Je hebt nog een paar minuten.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Treintje Oosterhuis, vlieg met me mee. En grappig genoeg was deze aangevraagd door Ferry. Het was nog niet eens tijd om een verzoekje te draaien. Maar deze pak je natuurlijk gewoon even lekker mee, hè? Ik heb er een andere uitgezocht. Pascal die vraagt iets aan van Marco Borsato. En hij zei, het liefste hoor ik graag de plaat Rood. Nou, Pascal, dat is natuurlijk zo geregeld. Al vertel je er niet bij waarom, is het misschien je lievelingskleur? Is het voor jou de dag van de liefde? Maakt namelijk ook helemaal niet uit, hoor. We gaan hem gewoon lekker voor je draaien. Pascal, dus dank je wel voor je berichtje. Rood van Marco Borsato.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

natuurlijk. Het is bijna 12 uur. Dat betekent dat we zo meteen gaan starten met het lunchprogramma. En ik zeg ook echt expres we, want ik ga dat namelijk overnemen. Want alle zangers en zangeressen die hebben natuurlijk ook gewoon lekker vakantie. En daarom hebben wij besloten om de hoogtepunten van de afgelopen tijd, de afgelopen paar maanden, eens even voor je samen te vatten. Want er zijn zoveel zangers en zangeressen, zoveel artiesten hier gast geweest als lunchpresentator. En we hebben de leukste fragmenten voor je verzameld. Dus ik neem nog eigenlijk helemaal geen afscheid voor vandaag. Nou ja, stel dat je nu stopt met luisteren naar Radio Noordzee, wat ik me bijna niet kan voorstellen. Dan natuurlijk wel, dan hoor je me morgen weer. En

0: besparen.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenheul.nl.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Odido. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.

0: lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo. Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Experts waarschuwen bij RTL Nieuws voor een toename van branden in meterkasten. Vooral oudere groepen kasten raken overbelast, doordat steeds meer huizen zonnepanelen, laadpalen of warmtepompen hebben. Daardoor neemt de kans op kortsluiting en brand toe. Ook adviseren deskundigen om meterkasten niet vol te stouwen met spullen. Vakbonden FNV en CNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Ze zijn ontevreden over de onderhandelingen met de luchthaven en de beveiligingsbedrijven. Volgens de bonden wordt er te weinig gedaan aan de hoge werkdruk en gezondheidsklachten van het personeel. Welke acties er komen en wanneer is nog niet bekend. Prins Bernhard gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. Daar horen onder meer zijn vastgoedportefeuille en ook de belangen in circuit Zandvoort bij, zegt zijn woordvoerder. Kopers zijn Bernhard's zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Bernhard zelf wil verder met ondernemingen op het gebied van AI. En de Duitse politie heeft een tweede verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn vrijgelaten. Er was een tip dat bij de aanslagpleger nog iemand anders in de auto zat, maar er zou geen DNA zijn gevonden. Er zou ook geen link zijn met de vermoedelijke dader. Die reed met zijn bestelbus in op een groep feestvierders. Er viel 1 dode. Het is wisselend bewolkt met een aantal buien. In de loop van de middag wordt het droog en zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En tot zover het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn

Sander, Veldhuis en Kemper. Hele goede middag. Ja, een gekkige stem ineens zo om 12 uur hier bij Radio Noordzee. Ben je natuurlijk niet gewend, want jij denkt... waar blijft die bijzondere artiest nou... die de hele week het lunchprogramma gaat overnemen? Nou, dat ben ik dus de komende tijd. In ieder geval tijdens de vakantie. En dat vind ik leuk, want we hebben een heleboel leuke fragmenten voor je uitgezocht.

0: Ja, deze plaat moet je natuurlijk wel even uit laten klinken. Hè? Gordon en Replay, Me Lobby You. Duidelijk verhaal. In januari presenteerde Noel Havens van VOF de Kunst de lunch hier bij Radio Noordzee. En naast de VOF de Kunst, misschien wist je dat niet, maar heeft Noel ook heel veel kinderliedjes geschreven en muziek voor Sesamstraat gemaakt. Onder andere met teksten van Annie M.G. Smit. Peter van Dijk uit Purmerend die vroeg aan Noel hoe die samenwerking verliep.
1: Wat Annie betekende voor mij, ik kende Annie Smit wel vaag, maar toen ik werd gevraagd voor Sesamstraat om met VOF de Kunst in Sesamstraat op te treden, toen heb ik haar ontmoet. Maar dat was een wonderbaarlijke ontmoeting, want we hadden dus Sesamstraat en zij hoorde van alles over die liedjes en ze zag het op televisie, maar haar werd niets gevraagd. Want het was allemaal de schuld van Aad Staartjes eigenlijk, die nodigde ons uit voor Sesamstraat. Dus op een dag ging de telefoon en had ik Annie M.G. Smit aan de lijn. En Annie zei, ja, hallo, met Annie Smit. Ik hoor en zie van alles met mijn liedjes, maar ik weet van niks. En ik ken natuurlijk de reputatie van Annie wel een beetje, die ook niet al te mals was over dingen die met haar repertoire gebeurden. Dus ik kneep hem wel een beetje. Maar ze zei meteen, nee, maar ik vind het ontzettend leuk wat jullie doen en jullie zijn van nu, maar ik wil meedoen. Ik wil kunnen bepalen welke gedichten wel en welke niet. Kom langs, kom naar Amsterdam en dan gaan we samen nadenken over een selectie liedjes. En nou, dat heb ik dus gedaan. Dus ik heb vanaf die tijd regelmatig met haar afgesproken. En ik vond het een geweldig mens. We hadden het over gedichten en dan moest je die gedichten voorlezen. En dan ging zij een beetje bepalen van of er wel of geen muziek op moest. En verder liet ze het helemaal aan ons. En ze was hartstikke blij met nieuwe versies. Dus nou ja, ik heb heel veel goede herinneringen aan Annie M.G. Smit.
0: Ja, leuk. Mooi verhaal zo achter de schermen. Hè? Annie M.G. Smit, die natuurlijk de prachtigste teksten schreef, waar hij dan weer mooie muziek op maakte. Dus onder andere voor Sesamstraat. Nou, dankjewel nogmaals voor je vraag natuurlijk. Peter van Dijk uit Purmerend. Hartstikke leuk. En dat levert dus nog een keer zo'n mooi verhaal op. Straks nog een ander mooi verhaal van Chris Bauer. Want die was begin dit jaar de lunchpresentator. Dat hoor je dus zo meteen. Eerst Rutger Kot.

0: vandaag.
1: Zandloopster van Robert van Hemert. Zometeen is Chris Bauer een familieman.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op McGregor en Another Stories.

0: op Doneer.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekker van Albert
4: Heijn. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: Fleming natuurlijk. Zij wil Mike. We zijn bezig met dat lunchprogramma. Eet smakelijk als je op dit moment lekker aan het lunchen bent. We zijn bezig met het lunchprogramma dat natuurlijk normaal gesproken gepresenteerd wordt door een zangeres, een artiest, een zanger. Het kan ook een band zijn of een duo zijn, dat maakt allemaal niet uit. En de afgelopen maanden hebben verschillende artiesten hier achter de Radio Noordzee microfoon plaatsgenomen, hun favoriete Nederlandstalige muziek gedraaid. En deze zomer hebben wij die mooiste fragmenten en de mooiste vragen van jullie als luisteraar daar is uit verzameld. En dat hoor je dus deze hele week, de komende weken trouwens. Dus ik blijf iets langer dan je gewend bent hier op Radio Noordzee te horen. Tot 1 uur dus. Zo was Chris Bauer begin februari de lunchpresentator. En Rogier Veldhuis die vroeg aan Chris of het een echte familieman is. Want, zegt hij, ja, Chris post op social media toch wel veel foto's van zijn broers, van zijn ouders. En Chris die vertelde heel goed en heel fijn en heel uitgebreid wat familie voor hem betekent.
1: Nou, Rogier, ik zou wel durven stellen dat ik dat ben. Ja, ik ben heel kloot met mijn broertjes. Ik doe vaak activiteitjes organiseren, zodat we, ook al hebben we allemaal best wel drukke levens met mijn ouders die druk zijn en mijn broertjes die druk zijn, dat we elkaar toch genoeg zien en leuke dingen met elkaar doen. En ik denk dat het daar ook best wel een beetje om draait. Dat je niet alleen bijvoorbeeld met kerst en zo, wat vind ik ook heel belangrijk, maar ook door het hele jaar met elkaar gezellig optrekt en elkaar steunt als het iets minder gaat, maar ook de leuke dingen met elkaar beleeft.
2: Hebben ze

Verliefd van circus, kusters, altijd weer een dankbaar onderwerp, hè? Het is bijna 1 uur en dat betekent dat ik ga afronden voor vandaag. Maar blijf er lekker bij, hè, bij Radio Noordzee. De hele dag de beste Nederlandstalige muziek. Ik ben er morgen weer om 10 uur. Fijne dag!

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
8: Alle verf super voordelig.
9: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
17: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een 74-jarige man is aangehouden omdat hij 2 minderjarige meisjes zou hebben misbruikt en in het bezit was van kinderporno. Volgens de Telegraaf is de man al eens eerder veroordeeld voor kindermisbruik. Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding, maar zegt niet om wie het gaat. Hij moet volgende maand voor de rechter verschijnen. De Haagse politie heeft tijdens een aantal acties in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. 9 mensen zijn opgepakt. Bij het vuurwerk zaten onder meer extreem zware cobra's, waar 5 keer zoveel flitspoeder in zit als in een cobra 6. Het meeste vuurwerk lag in huizen, soms zelfs in kinderslaapkamers. Spanje zet alles op alles om de grote natuurbranden de komende dagen onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken wordt dat vanaf woensdag veel lastiger door de verwachte hitte en harde wind. In Spanje en Frankrijk zijn inmiddels honderdduizenden mensen geëvacueerd. Het Italiaanse nationale elftal krijgt niet Andrea Pirlo als bondscoach. Hij heeft gehoord dat hij niet meer in de race is, meldt hij op Instagram. Pirlo kwam onder vuur te liggen om zijn contacten met een Russisch bedrijf in sportweddenschappen. Ook zou hij niet ervaren genoeg zijn. Pirlo is nu hoofdcoach van United FC uit Dubai. Vanmiddag wordt het steeds zonniger en het wordt 19 tot 23 graden. De avond verloopt droog en zonnig. Morgen schijnt de zon flink met 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
17: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu Luc van den Braak.
4: Radio Noordzee. Is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

gaan die alweer spelen. Uit tegen Jong PSV, daarna nog tegen Top Os. Kortom, langzaam begint dat voetbalseizoen weer te beginnen. Terwijl ja, de zomer eigenlijk nu pas op volle stoom komt natuurlijk. Als jij deze week ook op vakantie gaat richting het zuiden van Europa bijvoorbeeld, vergeet dan niet, Radio Noordzee kun je overal mee naartoe nemen via de stream op radionoordzee.nl. Vinden we hartstikke leuk om ook jouw berichtje te ontvangen vanaf je vakantielocatie. Dus kom maar door via radionoordzee.nl. Kun je overal luisteren en ons een berichtje sturen. Hoor je zometeen Bloem, Jari Hellegers komt er ook aan. En dit zijn Douwe Bob en Mo en hun

0: Goedemiddag, dit is Radio Noordzee, de zender met 200% puur Hollands. Met uiteraard heel veel nieuwe muziek, maar ook echte klassiekers zoals deze. Bloem kennen we uiteraard vooral van Even aan mijn moeder vragen, maar deze was ook hartstikke leuk. Ik wil alleen bij jou zijn bij Radio Noordzee. Zometeen de zomerhit van dit jaar. Justin de Wild met Cheerio komt eraan. Oh, er wordt aangebeld. Even kijken, hallo.
1: Hey, ik ben Yves Berends en dit is mijn nieuwe single, natuurlijk op Radio Noordzee.
0: Ja, inderdaad.

0: alleen 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, Avas Live, Amsterdam. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Meissie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido.

0: op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
0: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Wacht niet te lang. Directly trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
2: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
1: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ah, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30

0: Radio Noordzee. Je hoorde Cheerio en zometeen Jeffrey Hezen met Loco.
1: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.
0: Maar eerst duik ik even in de muzikale archieven van Radio Noordzee op zoek naar een muzikale eendagsvlieg. Zo'n band of rapper of zanger of zangeres waar we eigenlijk maar één keer van gehoord hebben, maar het was meteen wel een enorme hit. Nou, bij deze man moet ik een kleine kanttekening plaatsen, want achter de schermen was hij namelijk ook verantwoordelijk voor wat muziek van VOF de Kunst en Gare du Nord. Maar onder eigen naam, onder eigen titel, had hij eigenlijk één echte grote hit. 1982. Daar heb ik het over. Ferdy Lancé. Dit is Als ze lacht.
1: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.

0: Nielsen bij Noordzee.
1: Ja, de beat is ook voor jou.
0: En de ideale soundtrack voor in het struisvogelverblijf in de dierentuin. Kop in het zand hoorde je op de maandagmiddag. Fijn dat je ook vandaag gekozen hebt voor de zender met 200% puur Hollands. Of het nou het begin van je werkweek is, of dat je lekker gaat genieten van je vakantie. Houd hem lekker op Radio Noordzee. Voor alleen maar de allerbeste Nederlandstalige muziek. Zometeen hier de headlines uit het nieuws. En een kakelverse shownieuws-update komt er ook aan. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Je hoort het zometeen hier bij Noordzee.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Lees je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Even bollen. Iedereen.

0: Plus, korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Gillen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa.
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De organisatie van de Berlijnse Pride laat zich niet uit het veld slaan door de aanslag van afgelopen weekend, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam. Volgens de organisatie was het doel om mensen tegen elkaar op te zetten, maar dat laten ze niet gebeuren. Afgelopen zaterdag liepen honderdduizenden mensen mee in de Duitse hoofdstad. Alarmcentrale SOS International krijgt niet meer zoveel hulpvragen van Nederlanders in gebieden met grote natuurbranden. Een echte verklaring hebben ze niet. Het kan zijn dat mensen naar huis zijn gegaan of dat er minder toeristen die kant op gaan, zegt de directeur. Ook bij Eurocross en de ANWB vlakt het aantal vragen af. De politie heeft in Pijnakker een 17-jarige scooterdief aangehouden die levensgevaarlijke toeren uithaalde toen hij aan de politie wilde ontsnappen, meldt Omroep West. Hij scheurde weg, rakelings langs omstanders. Toen een motoragent naast hem reed, werd ook die aangereden. De agent zit nu gewond thuis. En steeds meer Britten willen Grieks leren na het succes van de film The Odyssey. Volgens een analyse van Google Trends is het aantal zoekopdrachten naar Griekse lessen in een maand tijd ruim 5 keer zo hoog geworden. Taaldeskundigen denken dat de film veel mensen nieuwsgierig heeft gemaakt naar de taal en cultuur van Griekenland. Vanmiddag steeds zonniger. Het wordt 19 tot 23 graden. De avond verloopt zonnig en droog. Morgen schijnt de zon ook flink met 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het binnenland. En tot zover het ANP nieuws.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Zee. Je hoorde Robert van Hemert en Donnie en Moet dat nou op de maandagmiddag van de zenders met 200% puur Hollandse muziek. Heb je de nieuwe van Emma Heesters al gehoord? Leuk liedje, hartebreker, komt eraan zometeen. En ook een Kakel versus Shownieuws update staat voor je klaar. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? De printer heeft net staan ronken en de update ligt hier klaar. Kortom, zometeen praten we je helemaal bij. En tijd voor een echte klassieker. Peter liet namelijk weten via een berichtje via radionoordzee.nl dat hij gewoon aan het werk is en dat hij lekker mee wil galmen met zijn idool André Hazes. Nou, Peter, ik pak een kleine jongen erbij zometeen. Onderweg bij Noordzee, na Jeroen van der Boom.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Beschuit met roze muisjes voor Christina Curry. De dochter van Patricia Pai en Adam Curry is vorige week bevallen van dochter Cleo. Trotse opa Adam bracht het blije babynieuws naar buiten in de meest recente aflevering van zijn podcast. Frank Lammers verruilt samen met zijn vrouw Eva deze zomer de Nederlandse drukte voor het Franse platteland. Het nieuws maakt het stel bekend in een interview met De Morgen. Daar vertellen ze dat ze toe zijn aan meer rust en een ander ritme van leven. Of en wanneer ze terugkeren naar Nederland is nog niet bekend. En de rechtszaak tegen de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinsessen Amalia en Alexia gaat op 17 augustus inhoudelijk van start. Dat werd duidelijk tijdens een korte zitting in de rechtbank in Den Haag. De 33-jarige verdachte zou onder meer twee bijlen en een handgeschreven tekst met de namen van de prinsessen en het woord bloedbad in zijn bezit hebben gehad. Hij werd begin dit jaar opgepakt nadat hij bedreigingen had geuit vanaf het balkon van een hotel in Den Haag.

basis blijft de basis. Kleine jongen. En onder andere daarom riepen we onlangs op zijn verjaardag 30 juni... de dag van het Nederlandstalige lied uit hier bij Radio Noordzee. Vanaf nu gaan we elk jaar op die datum vieren dat het Nederlandstalige lied bestaat. En natuurlijk doe je dat uiteraard elke dag al hier bij Radio Noordzee. Maar zometeen Tino Martin, Jong en Dom komt eraan. En nu tijd voor nieuwe muziek en hartstikke leuke muziek. Je hoort het een klein viooltje erin. Vrolijke klanken van de Troubadours. Die ken je misschien wel van Zuid als Jimmy. En dit is hun nieuwe single. Die heet Voor Iedereen.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te krijgen.

0: Zomerdeals. Korte je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Mediamarkt.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we al van weer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
14: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: zomer met Radio Noordzee.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou, zie die vraag.

mij bij Radio Noordzee. En weet je wat jij misschien binnenkort wel pakt? Twee kaarten voor de Nacht van de Nederpop XXL. Dat is een heel mooi feestje in de AFAS Live in Amsterdam, waar het Nederlandstalige lied gevierd wordt met alleen maar klassiekers met de originele zangers. Wat dacht je van? Bijvoorbeeld Hans de Boy, Henk Westbroek, Erik Messi van Toontje Lager. Ze zijn allemaal bij die Nacht van de Nederpop XXL. En komende week maak je kans op kaarten voor dat feestje hier bij Radio Noordzee. Blijf dus bij ons met nu Cecilia Romley.

Radio Noordzee met René Vroeger gaan Waylon. Leuk liedje, Hoe de Liefde Gaat, hoorde je op de maandagmiddag. Het begin van hopelijk je vakantieweek. Heerlijk lekker ontspannen, of misschien wel met heel veel stress. De koffer inpakken, toch een klein beetje Tetris spelen in je koffer. Hè? Kan alles erin, past alles wel mee op vakantie? Nou, waar je ook heen gaat, of je nou in Nederland blijft, of lekker naar het buitenland gaat, neem Radio Noordzee met je mee voor 200% puur Hollandse muziek. Krijg je zometeen een kakelverse shownieuws-update. En nu het goede doel onder leiding van Henk Westbroek. Onlangs nog te zien op de Zwarte Cross was een groot succes. Goed, ik ga nu mijn mond houden, net als het goede doel. Zwijgen.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Oh, ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Parijs heeft een man 3 vrouwen neergestoken. 2 zijn er slecht aan toe. Hij werd vrijwel meteen daarna opgepakt door een agent die op dat moment vrij was. De verdachte zou zijn slachtoffers willekeurig hebben gekozen. De autoriteiten zeggen dat hij tijdens een arrestatie wartaal uitsloeg. Nu er camera's staan op de Merwedebrug bij Gorkum, rijdt er flink minder zwaar verkeer overheen. Omdat de brug verzwakt is, geldt er verbod voor vrachtwagens en touringcars. Maar tot zaterdag stonden er nog geen camera's en trokken veel chauffeurs er zich niks van aan. Ze riskeren nu een boete van €500. Bij de start van World Pride in Amsterdam zijn tientallen meldingen binnengekomen van discriminatie tegen LHBTI'ers. Normaal zijn het er een paar per dag, maar afgelopen weekend meer dan 70, zegt de organisatie. De meldingen kwamen van mensen die bij evenementen waren als Milkshake of the Pride Walk. En FIFA-baas Infantino verdedigt de omstreden beslissingen op het WK voetbal. Hij schrijft dat het toernooi een groot succes was en dat de pers aan haatzaaien doet en dingen verzint. De meest omstreden beslissing misschien wel was het intrekken van een rode kaart van een Amerikaanse speler na bemoeienis van president Trump. Hier en daar valt nog een bui, maar straks breekt ook de zon door. Het is een graad of 21. Morgen is de zomer weer terug en gaan we richting de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
7: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Prins Bernhard verkoopt al zijn zakelijke belangen. Dat maakt een woordvoerder vandaag aan het ANP bekend. Na 30 jaar ondernemen draagt hij zijn belangen in onder meer circuit Zandvoort, de mediaparkondernemingen en de gezamenlijke vastgoedportefeuilles over aan zijn mede-eigenaren. De prins blijft actief in de autosport en wil zich richten op kunstmatige intelligentie. Beschuit met roze muisjes voor Christina Curry. De dochter van Patricia Pai en Adam Curry is vorige week bevallen van dochter Cleo. Trotse opa Adam bracht het blijende babynieuws naar buiten in de meest recente aflevering van zijn podcast. En de rechtszaak tegen de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinsessen Amalia en Alexia gaat op 17 augustus inhoudelijk van start. Dat werd duidelijk tijdens een korte zitting in de rechtbank in Den Haag. De 33-jarige verdachte zou onder meer twee pijlen en een handgeschreven tekst met de namen van de prinsessen en het woord bloedbad in zijn bezit hebben gehad. Hij werd begin dit jaar opgepakt nadat hij bedreigingen had geuit vanaf het balkon van een hotel in Den Haag. De man blijft voorlopig vastzitten in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. 200%

En wist je dat we in de zomer sneller verliefd worden dan bijvoorbeeld in de winter of in de herfst? Ja, we staan tijdens deze periode meer open voor verliefdheid door de langere dagen, meer ontspanning en hormonen zoals dopamine. Zonlicht verhoogt namelijk de aanmaak van zogenaamde feel-good stofjes. En omdat we allemaal wat luchtiger gekleed gaan, voedt dat de hormonen en word je dus sneller verliefd. Dus mocht je denken, die ene muffe collega, die begin ik ineens heel leuk te vinden, dan heeft dat dus allemaal te maken met de periode van het jaar. De zomer van Radio Noordzee. De temperaturen gaan langzaam weer omhoog komende weken. En je viert die zomer met 200% puur Hollandse muziek. Zometeen

0: Tennessee. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is Dia. Van Jumbo.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
5: Huh?

0: anders doet.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.

Provincie bij Radio Noordzee. Je hoort morgen weer een dag. En ja, komende week weer een nieuwe week. En luister ook volgende week naar Radio Noordzee. Dan maak je namelijk kans op 2 kaarten voor een van de leukste feestjes die eraan zitten te komen. De Nacht van de Nederpop XXL in de AFAS Live in Amsterdam. Met alleen maar Nederlandstalige klassiekers die gezongen worden. Door ook nog eens de originele artiesten. Ik noem bijvoorbeeld Henk Westbroek, Erik Messi van Toontje Lager. En ook Hans de Boy komt langs. Dus ja, ik denk dat Annabel wel gezongen gaat worden. Nou, daar wil je bij zijn, bij die Nacht van de Nederpop XXL. En volgende week win je dus kaarten hier bij Radio Noordzee. Paul de Leeuw hoor je zo meteen. Jari Hellegers komt er ook aan met Monique Smit. En dit is Miss Montreal en Schuilen.

van Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
7: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
10: It's funny because it's true.
9: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra

0: ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In een hotel in Duitsland is een dode Nederlander gevonden. Hij zou vermoord zijn. Het personeel kreeg argwaan toen hij niet op tijd uitcheckte en vond hem in zijn kamer. Er is een verdachte in beeld, een man die samen met het slachtoffer naar het hotel zou zijn gereden. Het hotel ligt vlak over de grens bij Nijmegen. Op het Malawi-meer in het zuiden van Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze staken met 3 bemanningsleden in een speedboot vanuit Tanzania het meer over, maar kwamen niet aan in Malawi. Volgens media daar wordt naar ze gezocht. Buitenlandse Zaken zegt in contact te staan met hun families. In Parijs heeft een verwarde man 3 vrouwen aangevallen met keukenmessen. 2 raakten zwaar gewond. De steekpartij was in de buurt van Montmartre bij de Sacré-Cœur, waar de verdachte ook werd opgepakt. Hij zou psychische problemen hebben. Verder is er niks over hem bekend, ook niet over zijn motief. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij de Merwedebrug in Gorinchem staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en borden met daarop teksten als help. Ook in Nieuwegein wordt actie gevoerd en voor vanavond staan meer acties gepland. De boeren hadden al gezegd dat ze geen snelwegen of bruggen gaan blokkeren. Steeds meer plaatsen opklaringen en zon en het is een graad of 21. Vanaf morgen hogere temperaturen die richting de 30 graden gaan. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Radio Noordzee, verkeer.
5: Vrij rustig op de weg, 14 vertragingen, vakantietijd. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg, 20 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor...
6: Duitsland!
5: Een kwartiertje. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten. Je vertraging is een half uur.
3: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
7: Radio Noordzee.
8: Let op. Dit programma kan verslavend werken.
9: Wie bent u?
10: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: Missen jullie nog
1: iemand?
0: Dan?
1: Oh, die is natuurlijk op vakantie. Zo van,
2: ja. Zijn jullie nog in redactieoverleg? Wat is dit?
3: Ja, we moeten even kijken wat we gaan doen nog allemaal.
2: Ja, gaan we even kijken wat we allemaal gaan doen. Ben je er al uit of niet?
0: Was je al bezig dan?
3: Ja, we zijn rond.
2: Oké, we zijn rond. De Puma's aan het begin van de middagshow. En zij maakt het verschil, jongens. Nou, echt, wat een weekend hebben wij weer gehad, hè, toch?
3: Oi.
2: Heb je ook een leuk weekend, Rini, of niet?
0: Zeker. Ja. Lekker rustig.
2: Lekker, ja.
0: Ik zeg altijd, maak je niet drukker dan strikt noodzakelijk. Dat is het beste.
2: En dat is weer gelukt.
0: Ja.
2: Ja, wij hebben weer een hoop nieuwe vrienden gemaakt op de Vierdaagse, tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. Ook op het Truckstar Festival. Toevallig hadden we het er net even over hier.
3: Ik vond dat toch schitterend mooi.
2: Dat is een wereld op zich, hè, wat daar gebeurt. Het was echt mooi om te zien.
0: Ja, dat geloof ik meteen.
3: 55.000 bezoekers, 2300 trucks die allemaal als een glimmende keutel langs dat circuit staan. Dat is echt geweldig.
0: Ik heb wel eens gehoord dat ze... Nou ja.
3: Nee?
2: Nee. Rini, sommige dingen moet je gewoon voor je houden, hè, denk ik. Maar we hebben daar zeg maar de mensheid weer blij gemaakt. Even min de 3 minuten dat ik Jesusje moet...

0: zondagavond, ja, wat moet ik nog doen, weet je?
1: Ja, ik was blij dat het Truckstar Festival op zaterdag was. Want anders hadden we echt al lang een zwaar weekend.
0: Dat was een goede break inderdaad. Nou. En we hebben natuurlijk ook even er rustig over na kunnen denken de afgelopen twee dagen. Want het houdt de gemoederen toch een beetje bezig. Vogels of bekende Europese personen.
1: Over bankbiljetten.
0: Dat is het. Nou ja, Rini, roep het maar.
2: Oh, ja. Brugge gaat natuurlijk niet. Dat daar hebben we problemen mee.
1: Nee.
2: Daar moeten we vanaf.
0: Nee, het worden bekende.
2: Ik zou toch lekker vogels doen.
0: Vogels, ja. Welke vogels zouden er volgens jou sowieso op het nieuwe eurobiljet moeten?
2: Een trekvogel.
0: De trekvogel. Dat is
2: de trek. De deur uit.
0: Die kun je altijd wel hebben natuurlijk. Bekende Europese personen, Minkie, roep het maar.
1: Michel D'Angelo, Picasso hebben we natuurlijk.
2: Leonardo da Vinci.
1: Da Vinci, wij?
0: Ja, wij zouden daar.
1: Wij zouden toch ook op een eurobiljetje kunnen?
0: Ja. Maar ja, welke bekende Europeanen horen niet thuis op de eurobiljetten? Dat is natuurlijk ook nog wel even een ding dan, hè?
1: Adolf?
0: Adolf.
1: Die zou ik er niet op zetten.
2: Nee. En al zijn vrienden ook, denk ik.
1: Nee, ook niet.
0: De gemiddelde Griekse belastinginspecteur misschien. Dat is
2: ook niet handig.
0: Joost Klein?
1: Nou,
2: die vind ik wel. Ja, man.
1: Op het blauwe biljetje.
0: De kans is natuurlijk groot dat hij vlak voor de uitgifte gedisqualificeerd wordt door de ECB. Dat zou natuurlijk
1: ook.
0: En welke vogel, Mink?
1: De lijster, de zanglijster. Of de huismus.
2: Niet de scheidlijster.
1: Nee, dan wordt het meteen weer zo vies.
0: Of de perfecte weerspiegeling van hoe mensen zeg maar, op dit moment hun vakantiegeld uitgeven.
1: Nou?
0: De kip.

0: van hem vangen. Maar
1: nee, laat het ook zo houden.
0: Ik heb het idee dat ook Kobus het naar zijn zin heeft. En vandaar dat we Rini van den Elsen hebben ingevlogen. Bellen we vanmiddag nog even met Hans Klok. Want Hans heeft echt een hele mooie prijs ontvangen vandaag.
2: Zeker, hij heeft een van de meest prestigieuze goochelprijzen, illusionistenprijzen moet ik eigenlijk zeggen, ontvangen. Ja. De Fred Kaps Award gisteren in Utrecht.
0: En als je Fred Kaps zegt, nou ja, dat is natuurlijk een hele grote jongen natuurlijk.
3: Zeker.
0: Dus, ja. Leuk voor Hans om hem even te feliciteren. En we bellen nog eventjes, dat moet je niet zeggen, dat is een verrassing voor jou, Rien.
2: Nee, we gaan niet zeggen.
0: Okay. Over ongeveer 25 minuten bellen we even, dat is een verrassing voor jou. Dat we zeg maar toch onze, wij willen jou toch op de een of andere manier bedanken dat je 14 dagen bij ons zit. En dat doen we dan door middel van een klein telefoontje met iemand zometeen eventjes. Oké?
3: Okay?
0: Heb je wel eens gehoord van de zomerdepressie?
2: Nee, wel van de winter, maar de zomer niet. Nee.
0: Treft 1 op de 1000 Nederlanders. Echt? Zeg maar de neiging om thuis te blijven, contacten te vermijden. Dat is gewoon een maandagmiddag, heb ik het idee.
2: Ja, ik hoor niks geks.
0: Moeite met slapen, minder eetlust en zo. Dat schijnt dan de officiële zomerdepressie te zijn.
3: Echt?

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
2: craving. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Ja? Echt serieus? Oh.
9: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
15: vakantie.
14: ANWB en gaan.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: 1:05. Ja, we gaan op weg naar de zomer. Het gaat echt geweldig weer worden. Weer met
21: 36 graden mogelijk, toch?
20: Hoeveel zei jij?
21: Ik hoorde vandaag dat het mogelijk 36 graden weer gaat worden.
20: En wanneer gaat dat gebeuren?
21: Woensdag en donderdag kan het echt lokaal bokheet worden.
22: Code rood.
20: Code rood. Morgen schijnt de zon ook al uitbundig. En met een zuidwestenwind wordt warme lucht ons land ingeblazen. De temperatuur loopt op naar 25 tot 30 graden.
23: Radio Noordzee. Verkeer.
21: 13 vertraging op de Nederlandse wegen. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A2 Utrecht en Bosch voor Beest. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 17 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten. Je vertraging een half uur. En de laatste is de A27 Breda Gorkum voor de Merwedebrug. Daar staat een auto met pech. En je vertraging is 17 minuten.
20: Half vijf is het geweest. En we zitten klaar voor aan de andere kant.
23: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
20: Met onze eigen Rini van den Elzen.
24: Dankjewel René. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten zal komende donderdag gewoon aanwezig zijn bij de herdenking van de Holocaust bij loods 24 in Rotterdam. Ook zal ze daar spreken. De Israëlische ambassadeur Zvi Vapni zal er ook aanwezig zijn om te spreken. Dusan Tadic, alweer 37, keert terug in de eredivisie. De voormalige linksbuiten van onder meer Ajax heeft een akkoord bereikt met NEC over een contract tot de zomer van 2028. Aanvankelijk leek de Serviër na zijn dienstverband bij Al-Wada voor een nieuw avontuur in het Midden-Oosten te kiezen, maar na een lang gesprek met Marcel Boekhoorn ging de 111-voudig international overstag. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, onder meer die in het circuit Zandvoort en zijn vastgoedbelangen. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Dat meldt een woordvoerder van Prins Bernhard in een verklaring. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en het IT-bedrijf Levi 9 worden verkocht aan de zakenpartners.
20: Oké, okay, ja, dus die heeft vanmorgen zijn bank-app geopend. Ik denk dat het hele bedrag niet eens, als je de iPhone op de zijkant houdt, in het beeldschermpje past.
0: Ik ben altijd benieuwd hoe gaat dat. Want als je een bedrag boven de, nou wat is het, 2000 euro wil overboeken, dan moet je altijd even het daglimiet omhoog zetten in de app. Ja, maar ja. Denk jij dat de ING gaat bellen als jij het daglimiet omhoog wil zetten naar 600 miljard?
20: Ja,
0: hoe gaat zoiets?
1: Hoeveel heeft hij gehad?
0: Nou, ja, dat gaat echt om tientallen miljarden, denk ik. Ja,
1: miljarden, alles, echt?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Met een circuit.
1: Nou, maar probeer het eens te visualiseren.
20: Ja.
1: Als je dus een stapeltje hebt van duizendjes, briefjes van duizend.
20: Ja. Ja.
1: Dan heb je, dat is zeg maar, als je een millimeter, als je ineens.
20: Rini, als je een briefje van 1000 krijgt, dan moeten alle alarmbellen afgaan.
1: Nee, maar 1000 briefjes van 1000 is pas 1 miljoen,
20: ja,
1: hè?
20: Ja, precies, ja, dat is.
1: En dan heb je 1000 van dat soort stapeltjes, dan heb je pas 1 miljard.
20: Dat is niet normaal, hè?
1: Dus dat kan hier niet eens in.
20: Dat past hier niet in, nee. Gewoon bizar.
1: Ik denk ook niet dat het geld er is. Fysiek.
20: Zijn ex-vrouw wilde wel graag de Tarzanbocht houden.
1: Dat wel, ja. Dat snap ik.
20: Wat viel je nog meer op in het Nederlandse nieuws vandaag?
1: Ja, nou ja, gisteren was het nog oom- en tantedag. Oh, en dat is met name leuk voor alle neven en nichten.
20: Ja.
1: Hoewel het voor de nichten leuk blijft, want afgelopen zaterdag is in Amsterdam ook de Pride begonnen. Met de Pride Walk.
20: Ja.
1: En daar volgt komende zaterdag de natte versie op. Met de Kennel Pride.
20: Ja, maar
0: dit was een internationale Pride, toch? Die nu voor het eerst in de World Pride, volgens mij, voor het eerst in.
1: Ging niet
0: in
1: overal goed, maar ja, ach.
20: Ja, nou ja, goed, dat hou je toch altijd wel een beetje. Maar het is wel, ik vind het altijd mooi om te zien. De gemoedelijkheid waarin het gaat, weinig gedoe, zeg maar.
0: Ja, dat hoop je.
20: Nou ja, goed, laten we daarvan uitgaan. Maar in de voorgaande jaren was er weinig aan de hand. Het is allemaal wel, het is fijn om te zien dat op die manier plaatsvindt.
1: Zeker, zeker.
20: Dat, ja.
1: En daar waar veel mensen zijn, ja, daar gebeuren vaak ook dingen.
20: Dat is ook zo. Ja dat is ook zo. Rini, de wet van oom?
1: De wet van oom?
20: Ja, ken je die?
1: Ja, ik heb hem wel eens gehoord, maar.
20: Blijf met je handen van onze tante af, hè?
1: Ja, dat was het.

0: Ja, hallo.
1: Met de radio?
0: Ja, ik spreek met Rini.
1: Ja, met Rini. Rini.
2: Ja. Dat was gek. Hou ik even mijn mond. Dan zit ik door mezelf heen te praten. Dat is wel toppunt voor onbeleefdheid, zeg hé.
0: Dag Rini. Wat fijn dat ik nu even jezelf mag toespreken.
2: Ja, zeker. Wat gezellig, zeg.
0: Als jarenlange voice-over van programma's als Barbie en Michael, Gerard Goor en vele andere voice-over klusjes zit je nu ook het nieuws bij Radio Noordzee te doen.
2: Ja, het is toch wat, hè?
0: Nou, dat vind ik toch fantastisch. En René en Jonathan zijn natuurlijk enorm blij met je.
3: Nou, daar mag je wel vanuit gaan, ja.
1: Is ook mooi. Ja, we hebben gewoon twee Rini's. Dit is een duur programma, jongen. Daar word je helemaal bang van.
2: De Berini's.
1: Maar hoe is het met de Rini aan de telefoon?
0: Ja, met mij gaat het uitstekend.
1: Rini, dit is mooi, hè? Vind je dit mooi of niet?
2: Ja, ik heb hem al gezien een keertje.
1: Ja, dit is Gino Grasso! Gino, ik zie jou meer dan mijn allerbeste vrienden de laatste dagen. Want ik zag je in Nijmegen, op het Hertogplein zag ik je. Afgelopen zaterdag bij de TT in Assen bij het Drugstar Festival. En ik moet jou zeggen, het maakt ons in ieder geval wel een vrolijke mens als we je wat vaker zien.
0: Nou ja, dat lijkt me ook hartstikke leuk. Dus ik kom ook graag weer een keer bij jullie gezellig een bakkie doen.
1: Ja, dat moet je zeker doen. Want we zijn nu denk ik wel officieel vrienden voor het leven, toch?
3: Of? Altijd.
0: Ja, 100%. Lijkt me hartstikke leuk.
1: Hey, maar wat is het toch altijd mooi als gewone stervelingen mensen na kunnen doen. Rini, jij hebt bijvoorbeeld een hele goede Henk Westbroek in huis. Doe nog eens een stukje.
2: Ja, vrienden, hier is Henk. Ja, het is natuurlijk een beetje leuk als je zelf wordt nagedaan. Want dat is toch een beetje de bedrogen, nietwaar?
1: Maar ook Frans Bauer.
2: Ja, dat ook natuurlijk, inderdaad, ja.
1: Maar Gino, jij hebt er ook een boel in huis. Ik moest verschrikkelijk lachen de laatste keer dat je hier was, om bij bijvoorbeeld Samson en Gert.
0: Ja, maar daar gaan de mensen bij Noordzee die ik niet ken.
1: Heb jij nou een persoonlijke favoriet waarvan je zegt, nou, die vind ik altijd het lekkerste gaan op de een of andere manier?
0: Ja, dat is toch Samson, denk ik. Ja. Gerard Joling gaat ook altijd wel lekker er doorheen. Want dan is het gewoon van... Dit is zo gezellig hier met Skeen, laat je lekker voor een keer.
1: Maar Rini kwam ook heel dichtbij je, hè?
0: Nou ja, jij hebt een hele kenmerkende stem natuurlijk. En nou, ik denk dat heel Nederland daar natuurlijk ook best wel graag naar kijkt en naar luistert. En ja. Rini heeft voor mij vroeger dingen ingesproken om het voor mij toen ik wat jonger was wat makkelijker te maken om tussen de liedjes door te praten. En dan zei hij bijvoorbeeld, dan had ik een medley van... met een van mijn moeder vragen, stiekem gedanst, Linda en Smoor verliefd op jou. Een beetje zo'n nederpop medley. En dan zei Rini van, zeg Gino, vraag eens aan je moeder of je stiekem met Linda mag dansen. Smoor verliefd worden.
2: Ik heb er wel geld voor gevraagd, hè, mag ik hopen.
0: Ja.
1: Rini, jij hebt eigenlijk aan de basis gestaan van Gino's carrière.
3: Als een wieg.
2: Ja, ik hoor het, ja. Ja, dat is mooi, grappig. Ja.
1: Hé, heb je het druk de komende tijd, Gino?
0: Ja, zeker. Zeker in augustus staat de planning helemaal vol. Ik doe natuurlijk van alles en nog wat. En er staan ook veel shows voor kinderen natuurlijk door de week. In de weekenden natuurlijk met mijn muziekcarousel. En natuurlijk gewoon als zanger gewoon lekker de podiums op. Ja. Dus ik mag er niet over klagen.
3: Nou, wij hebben jou inderdaad, wat René net zei, we hebben jou afgelopen week twee keer gezien. Maar je bent wel echt een entertainer puur zang, hè?
0: Nou, maar ik vind het ook gewoon leuk om te doen. Ik vind, ja, kijk, ik kan misschien wel... Of ik goed kan zingen, dat ga ik niet zeggen. Maar de bedoeling is ook wel om de mensen mee te krijgen. En dat is toch wel de kracht ook als je op het podium staat. Dat je weet wat voor publiek je voor je hebt. En daar moet je een beetje op inhaken.
2: Zeker met het genre.
1: De truc is natuurlijk altijd dat je niet over de koppen heen moet gillen. Maar dat je mensen gewoon even moet aankijken. De situatie moet inschatten. En dat is denk ik altijd wel een soort van kracht. Hè?
0: Ja, daarom is het vaak ook voor heel veel artiesten ook leuker. Als je een wat kleiner groepje hebt. Dat je ook tussen de mensen staat. Echt op bruiloften, partijen of whatever. Maar ja. Dan kun je met die mensen kun je een superleuk feest bouwen. En als je op een podium net zoals van de week in Assen staat... Ja. Dan is het wat minder persoonlijk, maar toch doet iedereen dan wel mee. Dus dat geeft ook wel weer de kracht.
1: Ja, dan hoef je alleen maar dit te doen, hè. Dan hoef je alleen maar dat te doen, hè. Dan gaat het al, hè.
0: Ja, dat zingen ze mee.
1: Hey, de favoriete kroeg gaat als een raket. Uiteraard vanmiddag even in deze heerlijke middagshow. Super fijne tune heb je afgeleverd. Je mag er niet ontevreden over zijn, denk ik.
0: Nee, zeker. Hij gaat hartstikke lekker. En juist ook op een podium als zaterdag bij het Drugstar Festival. Dat zijn natuurlijk allemaal vrachtwagenchauffeurs die de hele dag door Noordzee aan hebben. En die al die liedjes voorbij horen komen. Dus Kijk. Die zingen dat van voor tot achter mee.
1: Kijk eens.
0: En dat is natuurlijk wel tof.
1: Nou, je jongen. Het gaat je goed. Wij gaan eind deze week even een paar weken op vakantie. Maar laten we afspreken dat je daarna gauw weer naar het Hilversumse komt, toch?
0: Nou, zeker weten. En Rini, mag ik jou nog wat vragen?
2: Zeker.
0: Mocht je nu een keertje ziek zijn of een keelontsteking hebben, dan mag je mij natuurlijk altijd bellen.
2: Ik zit er net aan te denken. Blijf zo doorgaan, want dan hoef ik dadelijk lekker zelf de deur niet meer uit.
4: Wat is er mooi.
1: Dames en heren, Gino Groos!

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.

0: Comedeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Odido. Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. De rechter heeft twee broers uit Zuid-Holland veroordeeld voor mensenhandel. Ze kregen celstraffen tot 4 jaar. De slachtoffers van tussen de 13 en 17 waren vluchtelingen uit Oekraïne die eerst gewone baantjes kregen, maar later sekswerk moesten doen. De broers zouden fan zijn van Andrew Tate. Buitenlandse Zaken weet dat op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika 4 Nederlanders worden vermist en staat de familie bij. De Nederlanders staken met een speedboot vanuit Tanzania over naar Malawi, maar kwamen daar nooit aan. Er is een zoekactie begonnen en vissers en andere schippers is gevraagd om naar ze uit te kijken. In een hotel in Duitsland vlak over de grens bij Nijmegen is een dode Nederlander gevonden. Volgens een Duitse krant is het een 35-jarige man uit de regio Enschede en is hij gewurgd. Er is een verdachte in beeld, een man die met hem meeging naar zijn kamer. Of hij ook uit Nederland komt is niet bekend. En oud-Ajaxiet Dusan Tadic keert terug op de Nederlandse velden. Hij heeft een contract getekend bij NEC, dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie en voor het eerst in jaren Europa ingaat. Tadic heeft een indrukwekkende cv. Zo speelde hij eerder ook in de Engelse en Turkse competitie. De buien maken op steeds meer plaatsen ruimte voor de zon. Vanaf morgen hogere temperaturen. We gaan richting de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 12 vertragingen op de Nederlandse wegen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Utrecht Den Bosch voor Beest, 20 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor de Wijkertunnel. Daar zijn wegwerkzaamheden en daardoor is je vertraging een kwartiertje. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten. Je vertraging een half uur.
0: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met

0: van Radio Noordzee.
1: Wat een middag.
0: René Verkerk. Het zijn Maxime en Babette in de middagshow bij Radio Noordzee. En hoe dan, hoe dan, hoe dan, hoe dan ook.
2: Hoe dan?
0: Ja, hoe dan, hoe dan. Hoe dan? Ja. Zeg, tandartsen vandaag in het nieuws.
3: Ja, ik heb het gelezen.
0: Ja, heb je het gelezen?
3: Ja, grote zorgen.
0: Grote zorgen. Die dreigen natuurlijk de komende jaren handen tekort te komen, Rini.
4: Wie?
0: De tandartsen.
4: Oh, de tandartsen.
0: Ja, de tandartsen die hebben wel een klein probleem natuurlijk. De vergrijzing neemt rap toe. Steeds minder ouderen hebben een kunstgebit. We stevenen volgens de beroepsvereniging af op een mondzorginfarct.
4: Oh, ja. Ik heb nog wel een gaatje in mijn agenda. Dus dan kan ik misschien kijken of ik er een beetje...
3: Dan kun je een tandje bijdragen.
0: Ja, we kunnen altijd vragen of we op een booreiland een keer een week stage mogen lopen.
4: Zeker, ja.
3: Maar dit is natuurlijk niet het enige probleem, hè, met qua tandarts, zodat ze geen mensen meer hebben. Er gaan ook steeds minder mensen naar de tandarts toe, omdat ze het gewoon simpelweg niet meer kunnen betalen.
0: Ja, het is veel te duur geworden allemaal.
3: Ja. Als je geen tandartsverzekering hebt en je moet even een kwartiertje in je mond... Waarna je vervolgens altijd weer een verwijzing naar de mondhygiëniste krijgt... om even de tandsteen weg te halen.
0: Ja, maar goed, laat maar eens een kroon zetten of een brug of zo.
3: Dan ben je gewoon 700-800 euro kwijt als het meer is.
0: Hartstikke duur. En die tandartsen zien dus ook iets wat ze voor corona nooit zagen.
3: En dat is?
0: Gezonde kiezen, volledig doormidden gebroken. En dat is het gevolg weer van tandenknarsen.
3: Stress.
0: Dat. Stress.
4: Ja, oh ja.
0: Of het gaat geheel automatisch als je 's nachts in bed ligt. Dat je knarst en gewoon helemaal doormidden, gewoon tanden doormidden.
4: Jeetje.
0: Bizar, hè? Ja, fijn. Dus dan moet je met bitjes gaan slapen.
4: Ja. Dat doe ik ook.
0: Ja?
4: Niet dat ik tanden knars, maar wel...
0: Ik heb het idee dat het geen ene moer helpt. Ik slaap al jaren met bitjes.

0: Vrijdag werden ze overvallen door Wouter. En je zal het maar even medegedeeld krijgen. Dat je de hele week lang de Hollandse hitflits op de radio bent. En ja, dat zijn zij dus deze week. Busy en Yves Berendsen in de middagshow. En we zijn er.
1: Nou, dan moet je weekend nog beginnen.
0: Ze hebben wel een puike tune afgeleverd, moet ik eerlijk zeggen.
1: En met dit lekkere weer van woensdag en donderdag eraan zitten komen.
0: Heerlijk.
1: De soundtrack van je week, toch?
0: We kunnen van de week wel een kort broekje aandoen, denk ik. Als team Rini, dat we toch
2: woensdag
0: even...
2: Zeker.
0: Ja, dat we toch even de benen nog laten zien.
1: Ja, je brune.
0: Voordat we op vakantie gaan. En leuk, komende woensdag is ook Edwin van der Tolen te gast. En ja, die heeft eigenlijk wel de meest toepasselijke track op dit moment uit. Die heet namelijk Code Rood. En dat is exact wat het woensdag is met 6, 37 graden. Jij kent hem goed, Edwin, ook.
2: Ja. Hij heeft in het programma gezeten, wat ik deed.
0: Ja. Ja, dat,
2: de Hollandse Nieuwe.
0: Dat was zo'n ongelooflijk leuk programma. Dat werd destijds op SBS.
2: Dat was het ook. Ja. Ik vond het ook heel leuk om te doen. Ik mocht daar mijn eigen tekst en mijn eigen draai aan geven. En dat was... ik zit nog een beetje met de...
1: Je zit de gangmaker, hè?
2: De bakkerskoek.
0: Ik heb nog een bakkerskoek in je huig.
1: maar daar komt Robert er ook uit.
0: Ja, Robert heeft hem gewonnen.
2: Ja, zeker.
0: Robert van Hemert. Ja, leuk. Nou ja, Edwin dus. Deze Edwin komt komende woensdag spelen. Dus kijken wij allemaal heel erg naar uit. En daarna gaan we om 7 uur de vakantie maar eens heel voorzichtig instarten, toch? Maar ook gebeuren, de batterij moet weer even een beetje worden opgeladen.
1: En of?
0: Dit zijn Willy en Willeke Alberti.
3: Jij bent...

0: Vodafone Mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting. Dat is One
0: van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
4: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Ja?
15: Is het echt serieus?
14: Oh.
0: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Goedemiddag. Oh, sorry. Was dat een kastonnetje? Was dat een goedemiddag. Morgen schijnt de zon uitbundig en met een zuidwestenwind wordt warme lucht ons land ingeblazen als het ware. De temperatuur loopt op naar 25 tot 30 graden notabene.
18: Radio Noordzee, verkeer.
17: Je kan wel merken dat het vakantietijd is. Het is namelijk lekker rustig op de weg. Er zijn maar 6 vertragingen en dit zijn dan de 3 belangrijkste. De A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten. Je vertraging 24 minuten. De A17 Roosendaal Dordrecht voor industrieterrein Moerdijk. Een ongeval, een kwartier vertraging. En de laatste is de A22 Beverwijk Velsen voor de Velsertunnel. Daar is de oprit afgesloten. Je vertraging is 24 minuten. Het is exact 5:30. En hij zit er weer helemaal klaar voor mensen.
18: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
17: Met onze eigen Rini.
19: Dankjewel, René. In een hotel in Duitsland, vlak over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. Volgens een Duitse krant is het een 35-jarige man uit de regio Enschede en is hij gewurgd. Er is een verdachte in beeld, de man die met hem naar zijn kamer ging. Of de verdachte ook uit Nederland komt, is niet bekend. Richard de Mos is terug als wethouder in Den Haag. De Mos werd in 2019 verdacht van corruptie en werd na een marathonproces in 2024 vrijwel volledig vrijgesproken. Na deze vrijspraak maakt de Haagse politicus een comeback. Er rijden sinds dit weekend veel minder vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug, nu daar speciale camera's zijn geïnstalleerd. Daarmee kan Rijkswaterstaat het verbod op vrachtverkeer over de verzwakte brug nu echt handhaven. Vandaag is begonnen met de handhaving van het verbod. Boven iedere rijbaan hangt een camera en ieder kenteken van een vrachtwagen of touringcar die er onterecht overheen gaat, krijgt een dikke print.
6: Ja, wat is het? 500 eurotjes?
19: Ja, zo. 500 euro.
6: 500
17: maar,
6: eurotjes.
17: Veel minder, maar er zijn dus nog steeds vrachtwagens en touringcars die er wel over.
19: Ja, maar
17: rijden.
19: Met name buitenlandse chauffeurs.
6: Oh, oké. Okay,
19: die dan of niet helemaal op de hoogte zijn.
6: Je kunt misschien kunnen dat niet lezen op de bord of zo, dat je er niet meer overheen mag. Ja,
17: maar je zou toch zeggen dat inmiddels in die vrachtwagen zit toch ook gewoon een routeplanner die gewoon aangeeft dat die brug is afgesloten voor vrachtwagens.
19: Ja, maar geeft de routeplanner dat al aan?
17: Ja, die vrachtwagens die hebben speciaal routeplanners, zodat ze ook met bepaalde straten waar je gewoon de draai niet kunt maken, tunneltjes.
6: Oh.
17: Dat zijn echt gewoon speciaal op de vrachtwagen afgestemde routes.
19: Maar dat hebben ook de chauffeurs uit Roemenië, Bulgarije, die hebben dat ook, denk jij?
17: Nou, als ik tegenwoordig... Nee, maar het is natuurlijk heel erg lang geweest dat de Poolse en de Roemeense vrachtwagens, dat die veel ouder waren. Maar als ik tegenwoordig zie met wat voor luxe vrachtwagens ook de buitenlandse chauffeurs rijden, ja, dat lijkt me toch wel.
6: Ja, maar ik denk dat een menig Poolse vrachtwagen nog met houten wielen over de Merwedebrug heen rijdt.
17: Nou, dat valt ook wel mee, hoor, tegenwoordig. Ja, dat wordt allemaal hartstikke modern.
6: Oh, oké. Okay.
17: Ja.
6: Rini, jij hebt de hele dag natuurlijk weer al dat Hollandse nieuws in de gaten gehouden.
19: Nou ja, we hebben nog wat verjaardagen.
6: Oh, ja,
19: uitvinder en ondernemer Bojan Slat, 32 jaar alweer. En bekend van zijn Ocean Cleanup project.
17: Oh, dat mooi. Ja.
19: Fotomodel en actrice, presentatrice Kim Kutter is jarig. Zij wordt vandaag 44.
17: Ja.
19: En zij is de echtgenote van de getalenteerde zanger Jaap Reesema.
6: Ja, Jaapie,
19: en zangeres Jennifer Eubank is 39 zomers jong.
6: Oh.
19: En zij kreeg bekendheid door haar deelname aan The Voice of Holland. En ze is een halfzus van John Eubank.
6: Ja, van John, de man
19: en
6: die natuurlijk
19: die is weer bekend van zo'n beetje alle Bursato-hits en de legendarische liedopener De dag die je wist dat zou komen.
17: Ja, oh ja, ja.
19: Ik heb trouwens zelf ook een halfbroer in Australië.
17: Ja. Oh ja?
19: Ja. Ja, die is gepakt door een haai met het zwemmen.
17: En met die Jennifer, maar echt mooie muziek tegenwoordig, hè? Die is helemaal op de country tour.
6: Oh, dat, kijk, dat spreekt jou dan weer
17: dat
6: aan.
17: Dat spreekt mij dan weer
19: zeker
17: aan.
19: En tot slot is trouwens ook oud-voetballer Theo Jansen vandaag weer een jaartje ouder.
17: Oh.
19: Hij is 45 geworden en is momenteel zowat dagelijks te zien op SBS6 als vaste gast in de Oranje Zomer.
17: Weet je wat ik altijd zo... Dat beeld van Theo Jansen, ik weet niet meer welke voetbalclub het was, maar dat staat op mijn netvlies gebrand op een of andere manier.
19: Met een kratje bier.
17: Dat iedere speler in de kleedkamer in de rust gewoon even tot zinnen kwam, even de spieren los werd gemasseerd. En die Theo Jansen, die stond altijd in de spelerstunnel een sigaretje te roken tijdens de rust.
6: Dat was bij elke club, denk ik, waar hij gespeeld heeft. Dat is niet specifiek één club geweest of zo.
17: Ik denk dat heeft hij voor Twente?
19: Twente
17: was het, ja. Daar stond hij dan gewoon, iedereen die zat gewoon even gezond en even te oefenen. En Theo stond een sigaretje te roken.
19: Vitesse. Maar er zijn meer voetballers die dat deden, roken, gewoon. Johan Cruijff ook.
17: Maar die is wel een paar generaties later.
19: Ja, maar toch.
6: Allemaal Ruud Pols. In die tijd rookte zo'n beetje iedereen totdat de trainer binnenkwam.
17: Ja.
6: Dus dat. We bellen zo even met Hans Klok. Hans heeft een prijs ontvangen.
19: Is dat de echte Hans Klok?
17: Nou, daar gaan we vanuit.
6: Nee, wat zou het er kunnen zijn?
19: Een

0: Ben je niet wakker schrikken in één keer?
1: Nee, ja, sorry.
0: We zijn er weer. Suzanne en Freek in de middagshow. En lichtje branden.
2: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Even kijken wat we hier uit de hoge hoed toveren.
3: Ja.
0: Nee, het is geen konijn of een gouden Rolex. Het is de Fred Kaps Awards voor Hans Klok. Hij mocht hem gisteren in ontvangst nemen in Utrecht. En de Fred Kaps Award is echt een van de meest prestigieuze onderscheidingen binnen de internationale goochelwereld. Ja, dat willen wij natuurlijk als echte journalisten, hè, willen wij daar natuurlijk van alles over weten.
3: Zijn wij.
0: En dat kun je maar aan één persoon vragen. En dat is Hans Klok, dames en heren! Yeah. Yeah. Hey Hans, goedemiddag, welkom.
4: Ja, goedemiddag.
0: En ja, ongelooflijk gefeliciteerd met die prachtige Fred Kaps Awards. Dat is denk ik een hele belangrijke prijs voor een illusionist. Hè?
4: Ja, zeker. Het is een prijs die heel zelden wordt uitgereikt. Het is natuurlijk al 46 jaar geleden dat Fred Kaps stierf. En hij was een legende, weet je. Hij is drievoudig wereldkampioen, was hij. Wereldkampioen goochelen. Die wereldkampioenschappen zijn één keer in de drie jaar altijd in een ander land. Hij won het drie keer achter elkaar. En ja, hij trad bijvoorbeeld op in de Ed Sullivan Show. In dezelfde aflevering dat ook de Beatles aan het Amerikaanse publiek werden gepresenteerd.
0: Wow.
4: Dus dat was dus voor alle luisteraars vanavond eventjes YouTube Fred Kaps.
0: Ja, ja, maar is hij ook voor jou bijvoorbeeld een inspiratiebron geweest op de een of andere manier?
4: Ja, zeker. Ja. Ja, zeker als het gaat over de kunst van de vingervlugheid. Dat noemen wij het manipuleren. En hij, ja, hij was gewoon een goed acteur. Dus het, hij acteerde ook dat alles hem plotseling overkwam. Weet je, dan was hij met kaarten aan het goochelen. En dan had hij ineens een brandende kaars in zijn handen. En dan liet hij die kaarten vallen en dacht hij, ja, wat moet met een brandende kaars? En die kaars, en die stak je dan gewoon in zijn broekzak. Dus nee, het was echt een kunstenaar.
0: Om ons even een idee te geven, Hans, hoe ziet hij eruit? Is het een mooi award eigenlijk?
4: Het is een ring.
0: Oh, het is een ring. Ja.
4: Er bestaat een Fred Kaps ring. Ja. En ik heb hem heel mooi in de vitrine gezet, want ik draag eigenlijk nooit sieraden. Waarom weet ik ook niet, maar dat doe ik gewoon niet.
0: Nee.
4: Maar ik ben er zeer vereerd mee, want hij wordt echt nooit uitgereikt. De laatste keer was 2021 aan Hans Kazan voor zijn oeuvre. En nu heb ik hem. Ja. En ja, over een paar jaar krijgt weer iemand anders het. Maar het is een eer, omdat Fred Kaps in 1980... Het jaar dat hij stierf was het jaar dat ik begon. Ik was toen 11 jaar oud. En ik heb hem dus helaas nooit ontmoet.
0: Nee,
4: wel zijn dochters.
0: Ja, oh, dat wel.
4: Zijn dochters wel, die waren gisteren ook bij. Ja, het is een grote erkenning voor alles wat ik tot nu toe gedaan heb.
0: Ja.
4: En nog ga doen natuurlijk.
0: In november gaat er natuurlijk wel echt iets bijzonders gebeuren. New York, Las Vegas, Londen gingen ons voor. Ja. Maar vanaf het najaar kom je met echt een gigashow naar Nederland. En dat ga je niet alleen doen, hè?
4: Die show doe ik niet alleen. Dat is de show heet The Illusionist, starring Hans Klok.
0: Ja.
4: En dat is voor Cirque du Soleil. Dat is wel een aderlaat en dat mijn naam op de poster staat. Want ja, zij vinden zichzelf altijd een ster.
0: Ja.
4: Het was een heel raar huwelijk, want ik dacht dat zij nooit met mij wilde samenwerken.
0: Oh.
4: En een vriend van mij zei, joh, waarom ga je niet verder bij Cirque du Soleil? Ik zeg, nou, die zit nu op mij te wachten. Hij zegt, dat weet je niet. Dus hij ging ze bellen. Ja. En die mensen, het hoofdkantoor zit nu in Londen. En in Montreal bij, trouwens. Het is natuurlijk origineel Canadees. En ze zeiden in Londen, oh, we dachten dat Hans Klok nooit met ons verder wilde.
0: Nee, oh.
4: Dus in 5 minuten was die deal gemaakt. En het is een show waarin alle facetten van de goochelkunst naar voren komen. Dus ook gedachten lezen, de kunst van het manipuleren. En dat doen al die andere magicians waarmee ik omringd ben.
0: Dus dat betekent dat je de komende maanden druk in de voorbereiding bent. Want nou ja, dat wordt me nogal een show natuurlijk.
4: Ja, het wordt een hele grote show. En het is een... een show, ook een internationale show, waarmee we dus eerst... We beginnen in het Luxor in Rotterdam, ja. Nieuw Luxor. En eindigen in Carré in Amsterdam.
0: Wow.
4: Dus dan zijn we wel een aantal maanden onderweg. En daarna gaat de show naar Duitsland, Engeland. En ja, zij, Cirque du Soleil, heeft de ambitie om het naar Amerika te brengen.
0: Wow.
4: Maar dat zien we wel, jongens. Ja, weet je,
0: ja, ja.
4: Eerst
0: maar eens beginnen, dan zien we verder.
4: Ja.
0: Denk ik, ja.
4: Dus ik ben heel druk met nieuwe dingen aan het repeteren. Ja, dus dat is... Dat is zeker heel leuk.
0: Heel veel plezier met al die voorbereiding voor de nieuwe show. Nogmaals van harte gefeliciteerd met de Fred Kaps Award. En ik ga nu iets doen waar jij normaal gesproken heel goed in bent, Hans.
4: Oh.
0: Ik ga jou laten verdwijnen.
4: Oh, dat zou ik graag vinden.
0: Door ophangen.
4: Fijne middag.
0: We vonden het heel leuk om even gesproken met je te hebben. En nou, we trekken rond november nog wel eens een keer bij je aan de bel hoe het gaat.
4: Doe maar, gezellig.
0: Dankjewel, Hans Klok. Dankjewel, Hans.
2: Je hoort het. In wat?

0: Nieuwe Frank Boeijengroep en Zwart-Wit Frank uit het mooie stadje uit Nijmegen. Hoe lang zouden ze bezig zijn om zeg maar alle troep op te ruimen die de Vierdaagse heeft achtergelaten? Ik denk dat ze wel een goede week mee bezig zijn.
1: Ik denk dat alles al weg
2: Vier
1: is.
2: Dagen.
0: Dat zou mooi zijn. Ja, daar ligt er zo, jongen.
1: Want ja, maar als je ziet hoeveel mensen daarmee bezig zijn. En ze moeten natuurlijk die stad ook weer. Want het gewone leven is vandaag natuurlijk weer gewoon begonnen.
0: Gewoon nachtwerk, denk je, afgelopen weekend. Nachtwerk. Al die...
1: Ik denk dat het podium op, wat is het geweest, vrijdag om 1 uur ging alles dicht. Ik denk dat om 1 uur de eerste mannen en vrouwen met de borstel in de hand stonden.
0: Je staat eigenlijk helemaal nooit bij stil hoe dat gaat natuurlijk in principe. Maar dat is gewoon echt...
2: Maar er waren toch heel veel... buitenlandse deelnemers ook, hoor ik.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Zijn er dan ook Japanners?
0: De foto's zullen het moeten uitwijzen. Maar die zijn er wel. Ik heb wel Japanners gezien.
2: Want die ruimen over het algemeen vaak achter zich alles op.
1: Ook bij het WK, hè?
0: Oh, ja. Dan is het zo gevoerd.
2: Stadion, weet je wel. Fans, die ruimen het op.
0: Die hebben wel even een bezem gepakt, denk jij?
1: Ja.
0: Nadat ze de Via Gladiola overging. Even de bezem eventjes, de boel eventjes...
1: Het prikkertje even mee.
0: Even wat anders. Er komen heel veel leuke foto's in de Radio Noordzee-app binnen. Van vrachtwagens die op dit moment de Nederlandse wegen terroriseren. Met heel groot daarop Radio Noordzee aan de achterkant.
1: Ja.
0: Mocht je nou zo'n truc zien rijden, maak even een fotootje. Kijk even om je heen dat je... Dat er geen focusflitser staat of zo. Maar maak even stiekem een fotootje. En stuur die in de Radio Noordzee-app. Vinden we namelijk leuk. En dan graag even de locatie erbij, hè, toch?
1: Ja, en als het op de Merwedebrug is, vertel die chauffeur dan even dat hij even moet omrijden.
0: Dat hij hem even in de achteruit moet zetten, inderdaad. Om problemen te voorkomen die er geen slechte naam hebben.

0: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Moi, ik vind het hier veel lekkerder.
3: Grand Italia. Thuis in Italië.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Verf nodig? Ga naar Verf.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
6: craving. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Nijmegen zitten nu 4 mensen vast voor de zware mishandeling van een beveiliger van de Vierdaagse feesten vorige week. Hij raakte ook zijn telefoon en geld kwijt. De verdachten zijn zelf naar de politie gegaan. Anders zou hun foto herkenbaar op internet worden gezet. 2 zijn minderjarig. De dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt extra gesurveilleerd door de politie. Afgelopen weekend waren meerdere woningen en auto's beklad met scheldwoorden tegen de komst van een AZC. De politie denkt dat de bewoners voor asielopvang zijn. Den Bosch wil minderjarige asielzoekers opvangen in Engelen. In Hamburg worden komend weekend de veiligheidsmaatregelen met Pride extra aangescherpt. Zo zijn er veel meer politieagenten op de been. Aanleiding is de aanslag eergisteren bij Pride in Berlijn, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam en bijna 30 mensen gewond raakte. In Hamburg worden 250.000 mensen verwacht. En de FIFA heeft bekendgemaakt wie het mooiste doelpunt heeft gemaakt van het WK voetbal. Het is Sidney Lopez Cabral van Kaapverdië. Hij kreeg de meeste stemmen voor de gelijkmaker tegen Argentinië. Hij schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied keihard in de kruising. Cabral werd in Rotterdam geboren. Vanavond op steeds meer plaatsen zon. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Radio Noordzee, verkeer.
9: Met 7 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A4 Amsterdam-Den Haag voor het Ringbaard Aquaduct. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 1,5 uur. De A15 Oostvoorne en Ridderkerk voor Vaanplein. Een ongeval met een vrachtwagen gezorgd ervoor dat je 41 minuten langer onderweg bent. En de laatste vind je op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam voor de Heinenoordtunnel. Ook daar een ongeval en je vertraging 39 minuten.
7: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: eigenlijk aan alles wel dat het hele land zo'n beetje vakantie aan het vieren is. Het is overal hartstikke rustig.
1: Veel caravans ook op de weg.
0: Ja, dat. En wat ook opvallend is, is dat er gewoon heel weinig nieuws is. Weet je, al die journalisten die moeten natuurlijk ook een keer op vakantie. Dus ja, dan zit je een beetje officieel in de komkommertijd natuurlijk.
1: Dan, ja, dat is waar, ja.
0: Dan mag je blij zijn als er een keer wat gebeurt. Dan heb je nog eens wat te lezen. Kobus is al een week weg bijna. Onze Menno heeft vanaf vandaag vakantie. Ja, wij hebben nog overwogen, Rini, om dit jaar niet te gaan. Om alle luisteraars een lol te doen. Maar toen bedachten we, ik denk dat was een grotere lol dan als we een keer wel gaan.
1: Ja, maar het is ook goed voor onszelf, hè. Dat we gewoon dan na de vakantie weer met de volle 400... in Noordzee 200% energie weer terug zijn.
0: Maar als wij dan op 1 september er weer zijn, dan bestaat dit radioprogramma exact een jaar. Want een jaar geleden zijn we begonnen bij Radio Noordzee. Dus hebben we gewoon ons eerste jaartje er alweer op zitten.
1: Dat is wel een fijne terugkomst.
0: Zo. Ja, maar dat was de beste keuze die we ooit hebben kunnen maken. Hè?
1: 100%.
0: Ja, gewoon hupplijk even vol gas naar Radio Noordzee gaan. Iemand,
1: de gezelligste zender van Nederland.
0: Jij bent nu 2 weken getuige van de sfeer waarin wij zitten. Maar dit is toch magisch.
2: Nee, maar het is echt fantastisch.
1: Waar vind je dit
0: ja,
1: nou
0: ja,
1: nog?
0: Ja, ja. Ja,
2: wij willen. Waar hoor je het nog?
0: Nou ja, dat is. Maar we willen jou ook meteen contracteren. Voor als Kobus er niet is. Dat we dan meteen in de telefoon Rini van den Elzen tikken.
1: Ja.
0: Dat we jou dan meteen weer
1: vragen. Een soort hotline.
0: Ja. Even wat anders. Grote webwinkels. Denk dan even aan Bol en zo. Zara. Liggen onder vuur.
1: Wat dan?
0: Ja, is vanwege pijnlijke AI-blunders in productafbeeldingen. Dat is toch ook wat? He, door een gebrek aan scherpe kwaliteitscontrole, zullen we maar zeggen, duiken er steeds vaker misvormde computermodellen en foutieve productiefoto's op in de webshops.
1: Ja, ik vind het ook mooi dat je tegenwoordig, als je dan een commercial van een nieuwe beker of een mok of zo hebt, dat de meeste modellen die mok vasthouden opeens 7 vingers hebben aan één hand.
0: Dat
2: is bijzonder.
0: Ja. Dankzij AI heeft de mode-industrie eindelijk een keer de oplossing.
2: Maar ja, ik moet wel zeggen dat is bij menig landelijk dagblad ook gewoon aan de hand, hoor.
0: Ja.
2: Dat is niet snel in de webwinkels.
0: Wordt gewoon klakkeloos op zend gedrukt. En hoppakee, daar gaan ze
2: weer. Niemand
0: die dat, zeg maar, de stal bewaakt. Gek is dat toch, hè? Zouden wij ook met AI moeten gaan werken misschien?
1: Nee, joh, wij blijven authentiek.
0: Blijven authentiek.
2: Weet je wat nog het allerergste daaraan is eigenlijk?

0: Een weekje of twee geleden waren ze live in het huis van de Hollandse Hits. Ik weet niet of je ze gehoord hebt, maar...
1: Wat een fijn bandje is dat, zeg hé. Niet normaal.
0: Allemaal leuke gasten allemaal. De Troubadours in de middagshow bij Radio Noordzee. En

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat. Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Alle verf super voordelig.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Het is bijna 6:30. Morgen schijnt de zon uitbundig. En met een zuidwestenwind wordt allerlei warme lucht ons land ingeblazen.
14: Dat is een mooie wind.
13: Is toch goed, weet je wel? Ja, goed. Warme lucht is prima.
14: Heerlijk. Wie doet dat?
13: Ik weet niet. Ik denk, ja...
14: Staat toch iemand te blazen dan?
13: Dat moet...
14: Dat kan. Ja,
13: of een van de weergoden misschien.
14: Dat
13: kan nog. Temperatuur loopt op naar 25 tot 30 graden.
15: Radio Noordzee. Verkeer.
16: Het is lekker rustig. Er zijn nog maar 3 vertragingen. En dit zijn ze. Begin op de avond. Via Amsterdam-Den Haag voor Nieuw-Vennep, je vertraging 20 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 7 minuten. En de laatste die vind je op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam voor Oud-Beijerland. En daar is je vertraging 8 minuten.
17: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hits is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
13: Hey! Ja. Allereerste keer voor Wolter Klok.
16: Wolter Klok? Ja, dat wil je ze hebben. Lijkt VI wel dit, hè?
13: Hey Wolter, welkom jongen.
16: Ja, dankjewel. Ja, eerste leuk. Keer hier. Ik vervang Maarten de komende 3 weken. Ja,
13: dus, leuk man. Ook Maarten hier. Heeft natuurlijk gewoon recht op vakantie. Ja. Jij zit normaal gesproken 's ochtends bij Hart van Nederland. Klopt. Ja. Dus nu een paar weken 's avonds. En volgens mij werk jij vanavond met Mirella onder andere samen. Ja. Heeft zij, voordat je hier naartoe liep, heeft ze jou nog een tip meegegeven? Van joh, let nou even daar of daarop.
16: Zij zei dat ik me helemaal geen zorgen hoef te maken.
13: Nee, zei ze
16: dat? Heel aardig zijn.
13: Ja, ja. Oh, en je bent nu een minuut of 5 binnen. Wat is je eerste indruk?
16: Zij heeft helemaal gelijk.
13: Heeft ze gelijk?
16: Ja.
13: Leuk man.
16: Hey, klopt, ik ben altijd voor nieuwe dingen wel een beetje zenuwachtig. Dus dacht, even kijken hoe dat gaat.
13: Nee, dit is een warm bad, jongen. Jij bent altijd welkom, Lotte.
16: Ja, dan kom ik morgen weer.
13: Vanavond rond 10:30 zal het zijn. Ja. In Hart van Nederland op SBS6. Wat zijn voor jou de belangrijkste of meest opvallende onderwerpen vanavond?
16: Ja, jullie hadden het net over de verkeersinformatie natuurlijk. Dat het redelijk doorrijden is op de weg op dit moment.
13: Ja.
16: En dat zal het ook wel blijven vanavond. Maar er zijn wel weer boerenprotesten aangekondigd natuurlijk.
13: Ja.
16: Dus als jullie zo meteen naar huis rijden, dan kun je wel wat trekkers langs de kant zien.
13: Ja, ik zag ze vandaag al inderdaad op de A9 ook staan. Ja.
16: Ze zijn nu al op verschillende plekken aan het demonstreren. Ja. En vanavond ook nog. Dus onze verslaggever die...
2: gaat er naartoe, maar je hebt er nog geen last van. Dat is wel het voordeel. Je ziet ze langs de weg, maar het is nog niet dat ze de weg gaan
18: geen blokkeren. Nee.
13: En allemaal dat vlaggetje weer op de kop, hè?
18: Ja, vlaggetje moet weer op de kop,
2: Zie jullie dus ook altijd langs de snelweg?
18: Ja. Vooral de A6 richting het noorden. Daar hangen heel wat vlaggetjes op de kop.
2: Ja, ik kom ze ook elke dag tegen.
19: Dat zijn wel volhouders. Blauw, wit, rood.
13: Ja, blauw, wit, rood.
19: Oh, die hangt gewoon op zijn kop.
13: Op de kop, ja.
19: Ik dacht, waar kopen ze?
13: Ja, dat zijn de zogenaamde aandachtstrekkers, Rini.
19: Ja.
13: En wat nog meer, Wolter, vanavond?
2: Nou, die boeren staan onder meer op de Merwedebrug of daarbij. Nou, dat is natuurlijk veel om te doen, die brug. Omdat vrachtwagens er niet meer overheen mogen. Maar wat doe je nou als je geen verkeersboete wilt?
13: Hmm.
2: Ja, ik heb het gezien.
13: Oh, ja.
2: Het hesje over het kenteken. Ja, dan zorgen dat ze je kenteken niet kunnen lezen.
13: Ja.
2: En dat is precies wat een aantal vrachtwagenchauffeurs ook heeft gedaan. Die hadden een geel hesje voor hun kenteken gedaan.
13: Ja.
2: Zodat ze niet worden beboet. Want vanaf vandaag zijn die boetes er 500 euro. Hè? Dus dat is een fikse boete.
13: Wat zeg je niet?
19: Nou ja, jij merkte dat eerder al op. Er staat toch ook heel groot op.
18: Ja, op de zijkant van de opleggers staat heel vaak gewoon heel groot op de naam van het bedrijf waar die vrachtwagen voor rijdt.
13: In zulke chocoladeletters staat er gewoon Simon Loos of weet ik veel wat.
18: Volter Koops.
2: Ze zijn niet heel lastig te traceren.
13: De Waardtransport.
2: Ja,
13: dat is wat grappig. Maar ja, je moet wat. Maar ja, het is eigenlijk ook gewoon heel onbeleefd om er alsnog overheen te rijden. Want je brengt misschien wel ook de medepassagiers in gevaar natuurlijk. Hè? Dat kun je ook niet maken eigenlijk.
2: Nou, die vrachtwagenchauffeurs of die bedrijven die zijn natuurlijk, of die balen dat het hun heel veel meer geld kost.
13: Ja, zeker.
2: Om te omrijden. Dat is ook wel weer wat voor te zeggen.
13: Tuurlijk,
2: maar ja, dit is ook niet de oplossing.
13: Nee.
2: Nee, en nou, het is een beetje een verkeerblokje. Hè? We hebben het over de boerenprotesten langs de weg. We hebben het over die Merwedebrug. En we gaan het ook nog hebben over een verkeersregelaar die is mishandeld.
13: Ja.
2: Tijdens een festival in Almere. Ik weet niet of jullie dat ook al gehoord. Ja. Zijn jullie een beetje een heer in het verkeer? Of,
13: Jawel. Wel steeds meer natuurlijk. Ja, het ligt een beetje aan. Ik bedoel, als je iets overkomt en dat wordt door een ASO gedaan, dan grijp je natuurlijk wel in.
2: Ja.
13: Maar in principe moet je natuurlijk gewoon van alles en iedereen voor laten gaan en je een beetje beleefd opstellen.
19: Ja. Maar het kan ook te veel hier in het verkeer zijn. Hè? Er zijn dus ook automobilisten die laten fietsers voorgaan die voor haaientanden staan.
13: Ja, dat vind ik.
19: Dan verzin jij je eigen verkeersregels.
13: Nee,
18: maar ik heb dat wel hier in Hilversum. Heb je ook een paar van die dingen. Als het stortregent en ik zie daar een moeder met de kleine kindjes op het fietsje over het fietspad gaan.
13: Ja,
18: ja, dan laat ik die voor dat
19: maar
18: die
19: zo de auto na jou
18: is.
19: Doet dat misschien niet.
13: Nee.
19: En dat is het gevaar.
13: Walter, wat is jouw grootste ergernis in het verkeer?
2: Toch wel mensen die geen richting aangeven. Dat je heel lang bij een rotonde staat te wachten. Dat je denkt, oh, ik kan hier bijna over langs. Nee, ik moet toch even wachten. En dan slaan ze af. En dan is weer te laat.
13: Ja, op rotondes met name, inderdaad.
18: Ja, dat is heel irritant.
13: Nou, Walter, Klok. Nou, het was ongelooflijk leuk dat je even bij ons was vandaag.
19: Eerste handsklok.
13: Ja, de eerste handsklok.
18: We zitten in de klokken.
2: Thema-uitzending.
13: Ja, we zitten lekker in de klokken. Ja. Je bent geen. We hadden niet de eerste, maar de.
19: Tweede handsklok.
13: Oh ja, we hadden de tweede handsklok. veel plezier vanavond, 22:30 SBS6. Yes, en we spreken elkaar morgenavond weer in deze. Ja.

0: Platenmiddag met René Verkerk, Radio Noordzee.
1: En nergens liever in de middagshow bij Radio Noordzee. Nou, ik denk dat Walter Klok van Hart van Nederland een goede vuurdoop had, René, toch?
2: Ja, zeker.
1: We zijn beleefd geweest, we hebben hem een paar vragen gesteld. Maar ongelooflijk, hij vertelt nog even dat hij woont in Groningen.
2: En dan in de stad Groningen, dus ja. Niet in het puntje van de provincie.
1: Nee. Ja, in de stad Groningen. En dat je dus elke ochtend, want normaal doet hij dan de ochtendeditie van Hart van Nederland, dan moet je dus om 1:15 in nest uit.
3: Nou, hij dan, hè? Hij 1:15 is uit.
1: Ja. Ja.
2: Ik heb zo,
1: dan liggen wij er nog niet eens in.
3: Nee.
1: Die komt gewoon mensen...
3: Dat zijn geen rock'n'roll-tijden.
1: Nee. Die komt dus mensen tegen die net uit de kroeg komen rollen. Dat is ook bijzonder.
2: Ja, vooral in Groningen, want daar heb je geen sluitingstijd.
1: Nee, studiestad.
2: Studenten. Ja, lekker.
1: Heel opvallend nieuwtje vandaag, dat bijna de helft van alle auto's in Nederland inmiddels een automaat is.
3: Oh!
1: Ja. Dat komt natuurlijk ook, zeg maar, door de opmars van elektrische en van hybride auto's. Die zijn natuurlijk vaak automaat.
2: Ja.
1: Dus, maar ik denk dat we voor het einde van het jaar dat we eroverheen gaan. Ten opzichte van jaren geleden.
2: Ja, maar toch las ik vandaag, ook in datzelfde artikel, dat nog steeds 59% van alle nieuw verkochte auto's in Nederland een handbak is.
1: Ja, dat is een kwestie van tijd. Er worden natuurlijk steeds meer elektrische en hybride auto's verkocht. En dat zijn vaak allemaal automaten, dus dat is een kwestie van tijd.
2: Ik heb nu mijn eerste automaat, maar ik moet zeggen, ik wil nooit weer iets anders.
1: Nee. Wat rij jij, Rini?
3: Automaat.
1: En dan rij je automaat. Ja. Ik rij sinds kort ook in een automaat.
2: Oh ja?

0: Dat zijn Glennis Grace en Edwin Evers notabene op Radio Noordzee. En wil je niet nog één nacht? Jongens, het is bijna 7:50. We hebben allemaal prima de maandag overleefd. Nog een paar te gaan. Als je heel stiekem op je tenen staat, zie je het weekend alweer aankomen. Of is dat iets te optimistisch, denk
1: je? Nee, je moet de mensen toch een beetje kietelen. Hè? Ik bedoel, iedereen kijkt toch uit naar die vrijdag.
0: Ja, overmorgen is het even de woensdag. Dus overmorgen kun je alweer zeggen, overmorgen is vrijdag. Dus zo moet je het eigenlijk ook zeggen.
1: Ja. Jij bent ook een positiviteitsgoeroe eigenlijk.
0: Ja, een soort nieuwe Emiel Ratelband.
1: Ja, Chaka. Ja.
0: Chaka. Die schijnt weer met die Jomanda samen te wonen.
1: Met Jomanda?
2: Echt samenwonen?
0: Nou ja, of in ieder geval schijnt hij. Ze schijnen te hokken of zo op de een of andere manier.
1: Hokken.
0: Wel in een buitenland met die Jomanda, met die blauwe jurk, weet je nog?
1: Ja. Wat deed hij? Die ging toch vroeger. Dan moesten mensen een fles water voor de radio neerzetten.
0: Ja, en dan ging ze dat instralen. En ze hield van die healings in Tilburg altijd.
2: Tiel,
0: dat was niet normaal. Er kwamen echt zoveel. Duizenden mensen kwamen daar altijd op af.
2: Zij zit toch in Canada nu?
0: Ja, zo, ja, en Emile Ratelband ook.
2: Oké, die zit bij haar.
0: Ja, zitten bij elkaar. Ik ben wel eens bij zo'n healing geweest. Toen zat ik daar. Toen kwam een kerel aan en die zegt: Jamanda, ik kan weer lopen. Dus die man zegt: nou, dat is geweldig nieuws. Mooi niet meer.

0: tractoren langs de weg.
1: Even zwaaien naar de tractoren, inderdaad. Wij geven heel voorzichtig de pijp aan Maarten. Wij melden ons morgen uiteraard weer. In de middag om exact 4 uur wensen we jou een mooie avond. En veel plezier op deze...

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
5: Omdat onze band onbreekbaar is.
6: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
13: Deze week in de bonus. Ah, Galia en Cantaloupe meloen, 2 stuks,

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf

0: anders doet.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Frankrijk zijn in 3 weken tijd al meer dan 160 mensen opgepakt voor het aansteken van bosbranden. Dat meldt de Franse premier op X. Frankrijk heeft te maken met een recordjaar als het gaat om bosbranden. Er is al een gebied in vlammen opgegaan dat bijna net zo groot is als de provincie Utrecht. De politie onderzoekt enkele schietincidenten in de Utrechtse plaats Meidrecht. Daar zijn 4 panden beschoten. De eerste was gisterenochtend vroeg op een woning. Daar raakte niemand gewond. En vanochtend werden ook kogelinslagen ontdekt bij een andere woning en 2 bedrijfspanden. De politie wilde verder weinig over kwijt. De politie houdt de situatie in 2 dorpen bij Den Bosch voorlopig extra goed in de gaten. Het heeft te maken met een opvang voor jonge asielzoekers. Tegenstanders zouden dit weekend woningen en auto's hebben beklad van mensen die voor zouden zijn. De burgemeester sprak er schande van. En in Amsterdam en Rotterdam komen vanwege de grote belangstelling extra voorstellingen van de film The Odyssey. Ze zijn vroeg in de morgen om 8 uur en midden in de nacht. En dat is een primeur, zegt Pathé. De film met Matt Damon en Anne Hathaway gaat over een mythische Griekse legerleider. Vanavond op steeds meer plaatsen zon en het koelt uiteindelijk af naar 1 graad of 14 vannacht. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Bas de Boy en Erik Meijsie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
5: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
14: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook van weer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De vier Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika zijn terecht. Ze zijn veilig aan land, meldt Buitenlandse Zaken. Ze werden vermist nadat ze met een boot vanuit Tanzania waren overgestoken naar Malawi, maar daar kwamen ze nooit aan. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Boeren voeren op tal van plekken in het land actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo staan ze met trekkers in Zutphen, Rossum en Hardenberg. In het gemeentehuis van Borculo willen ze straks een brandbrief overhandigen aan het college. Vanmiddag voerden boze boeren al actie bij Gorkum, Nieuwegein en de Moerdijkbrug. De Duitse politie is op zoek naar de verdachte van de moord op een Nederlander die werd doodgevonden in een hotel net over de grens bij Nijmegen. Volgens de politie is het slachtoffer gewurgd. De politie weet wie de verdachte is, maar wil niet zeggen of hij ook uit Nederland komt. Frankrijk wijst er nog eens op dat de meeste bosbranden veroorzaakt worden door onvoorzichtigheid. Mensen gooien bijvoorbeeld een peuk weg in de natuur en dan begint de ellende. Maar soms zijn de branden ook met opzet aangestoken en daarvoor zijn de afgelopen weken zeker 160 mensen opgepakt. Op veel plaatsen is het nu onbewolkt en het koelt vannacht af naar een graad of 14. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden op sommige plaatsen. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Audi dan hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we allemaal weer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ja?
12: Echt serieus?
11: Oh.
13: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De Franse president Macron is naar Gironde geweest, een gebied dat zwaar getroffen is door bosbranden. Het ligt in de regio Bordeaux. Hij noemde de branden ongekend en zei dat er straks een compleet nieuw bos moet worden geplant. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen, ook vakantiegangers. De vier vermiste Nederlanders in het zuiden van Afrika zijn terecht, meldt Buitenlandse Zaken. Ze waren vanuit Tanzania een meer overgevaren naar Malawi, maar daar kwamen ze nooit aan. En daarop werd een grote zoekactie gestart. Het ministerie zegt dat de Nederlanders medische hulp krijgen. De politie bekijkt beelden van de bekladdingen tegen een asielopvang in een dorp bij Den Bosch. De daders zouden afgelopen weekend gefilmd zijn door een bewakingscamera van een gezin van wie het huis ook beklad is, schrijft Omroep Brabant. Het gezin zegt dat duidelijk te zien is dat het jongeren zijn. En de nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft voor het eerst een buitenlandse leider op bezoek gehad. Het was de president van Oekraïne, Zelensky. Ze konden het goed met elkaar vinden. En daaruit zou ook de conclusie kunnen worden getrokken dat de Britten Oekraïne blijven steunen in de oorlog tegen de Russen. Het is vrijwel overal opgeklaard en droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 14. En morgen weer volop zomer met hoge temperaturen, soms wel 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, AFAS Live, Amsterdam. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Meissie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we allemaal weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Omdat we series willen blijven bingen.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
4: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat, alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel.

0: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Zo'n 150 boeren zijn met hun trekkers naar het gemeentehuis in het Gelderse Borculo gekomen. Ze hebben het college van BMW een brandbrief gegeven, waarin staat dat de stikstofplannen moeten worden ingetrokken. Ze willen dat het college dat doorgeeft aan het kabinet. Ook op andere plaatsen in het land voeren boeren actie. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is vandaag op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde het ongekend. Burgemeester Halsema is morgenavond een van de sprekers bij de herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Daar wordt dan stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam een Poolse vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Ook de voorzitter van het COC spreekt. En een fokker uit Ouderkerk aan de IJssel heeft zijn leven gebeterd, meldt Omroep West. Hij was op de vingers getikt omdat de dieren in veel te kleine hokken zaten. En daarom waren bijna 130 honden en tientallen pups bij hem weggehaald. Volgens de toezichthouder is de huisvesting nu op orde. En de fokker heeft een deel van de honden weer terug. Het koelt vannacht af naar een graad of 14 en het is droog. Morgen volop zomer met hoge temperaturen. Het kan wel 30 graden worden. En dat mooie weer, dat houden we wel een paar dagen. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Frans de Boy en Erik Meisie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
5: Ah, oh, nee.
4: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnenbij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden. Vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration. En word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
9: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we allemaal weer?
9: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
14: Ja, laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja, goed.
13: Dit mag je niet missen.
14: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
14: Naar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: los van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
7: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
11: Wat ga jij morgen doen?
12: Chillen in de achtbaan?
11: Aapjes kijken in de dierentuin?
12: Of lekker ontspannen in de sauna?
11: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
15: Omdat ik samen verder wil.
16: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
19: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Honderden boze boeren hebben in het Gelderse Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met daarin hun bezwaren. Ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regioomroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er komt ook positief nieuws uit Frankrijk, want volgens president Macron is een natuurbrand bij Biscarros onder controle. Dat gebied ligt ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Hier is nog maar enkele kilometers van de stad Bordeaux. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. De politie in Zandvoort heeft een jongen opgepakt voor een mishandeling vanmiddag. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort werd mishandeld en uitgescholden. Waarschijnlijk vanwege zijn geaardheid. Met behulp van camerabeelden kon de jongen worden opgepakt. Morgenochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk worden 23 graden in het noorden, 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
3: Radio Noordzee. Ik moet even parken. Biertje.

willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit. Dus

0: Doneer. Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
4: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elk

0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. Ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het er erg warm kan worden. Honderden boze boeren hebben in Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met erin hun bezwaren. En ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. De komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Sunhuisterveen. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

van een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En het komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. En ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het erg warm kan worden. De Amerikaanse zanger David moet terechtstaan voor de moord op een meisje van 14, heeft de rechter in Los Angeles besloten. Er is namelijk genoeg bewijs om de zaak door te zetten. David wordt ervan beschuldigd het meisje te hebben misbruikt en doodgestoken. Haar lichaam werd gevonden in de achterbak van een auto. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 100% puur.

0: Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van de leer.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is gisteren op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde de branden ongekend. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook nog winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. De komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%